0: Hello?
1: Hi.
0: Oh, it's you.
1: Hi.
0: How are you?
1: Hi, dear. How are you?

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Zeker 100 bedrijven, scholen en lokale overheden in ons land zijn het slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. Zij konden de gelekte gegevens linken aan een cyberhack bij een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd gaat het om zeker 75.000 betrokken bedrijven en organisaties. In de VS zijn nog eens 2 mensen opgepakt voor het plannen van een aanslag tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis 2 weken geleden. Ze worden verdacht van moord. Eerder werden al 5 mannen officieel aangeklaagd. De verdachten zouden van plan zijn geweest toe te slaan met drones met explosieven en sluipschutters. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het 2e gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet. Journalist Tjerno Berto was erbij.
3: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Joeri Dielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als 2e of 3e ook.
2: De Duivels moeten hun wedstrijd nu zaterdag winnen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
3: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe dat je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
2: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Er rijden deze week al zeker tot en met vrijdag extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk, maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes. Omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. En de match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze Rode Duivels positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
4: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties, natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
2: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouwerij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouwerij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
10: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
9: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorger zijn. En dat willen we dus nog versterken.
8: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen zelf blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
10: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de gitten gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
8: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. Nog in hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in de groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens een persmoment zo net.
11: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
8: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys was nergens te bespeuren. Een eerste kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Dag Robert. Storen we niet?
15: Nee, kom binnen.
14: Onze kleine is er ook bij.
15: Hallo.
14: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
15: Allee, maar dat past toch nog?
14: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
15: 1924 euro.
16: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
15: Geniet er maar van, jongen.
17: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Aha. Minerva.
19: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
20: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Walen.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

0: Tijd voor de liefde en de kermis. Het kan allemaal met die Singsefor hier in Antwerpen. U weet hoe dat gaat. En bij deze temperaturen de afgelopen dagen boven de 30 graden geleefd, wil een mens wel eens een frisse hap adem. Goedemorgen Antwerpen. Het is niet zoals ik het eigenlijk gedacht had, maar we zijn er wel.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, het is een beetje gekadreerd, zoals dat heet, verpakt. Maar dat komt door omstandigheden die onder andere te maken hebben met de hittegolf momenteel. Maar ja, aan alles valt één mouw te passen en aan een vrouwenkleed zelfs twee. Heb ik ooit mijn grootmoeder eens horen vertellen. Ja, dat menske was nog van de goeie oude stempel, hè. De kledij werd destijds zelf ontworpen en in elkaar gestikt. Chique modeboutiques, nee, dat was niks voor ons moemoe. Integendeel. Welkom bij deze Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva. Op dinsdag.

De soulmuziek is hier al goed vertegenwoordigd, zie. The Temptations, My Girl. En we begonnen dit blok met The Times, You Little Trustmaker. In deze dagen moeten niet ver gaan of vliegen om de zon te pakken te krijgen natuurlijk. Maar ergens op een zonnig eiland en dan nog wel in het midden, dat is toch altijd schoon meegenomen. Dank u wel, Jo Leeman.

Met een gebroken hart in het midden op een zonnig eiland. Je moet de twee eens trachten te combineren. Dat zegt al veel natuurlijk. Bij deze temperaturen mag het rustig aan. Diane Warwick, dank u wel. Heartbreaker. Ik weet niet of velen onder u, luisteraar, mevrouw Nicole Croisille nog kennen. Ze heeft in het verleden in Frankrijk hele mooie hits gescoord. Dit was er daar eentje van.

Toby Matthews, When You Came Along en Charlene Carter. Zij is inderdaad de dochter van June Carter, de stiefdochter dus van Johnny Cash. Unbreakable Heart. Mededelingen van huishoudelijke aard en interessante weetjes zo dadelijk na deze van The Supremes.

0: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
1: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
2: Hallo, Bompa. Ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
3: Wel, schattige, dat is hier, Lefana.
4: Maar wat je me nou echt de plezier mee zou doen, hè? Dat is met mij een bakhoring met ajoensaus te gaan eten in het Minerva Café.
3: Dat is geleden van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Je moest iets weten.
2: Wacht, Bompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: Hey, cultuur, sport en ontspanningsliefhebber. Luister eens even.
6: Okay.
0: Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteiten meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.
7: Goedemorgen aan...

Als je muziek kan spelen, meer bepaald een instrument, is dat toch altijd schoon, hè? Wij denken met heimwee terug aan de tijd dat we in de harmonie en in de fanfare waren. Daar hebben we er lustig op losgetoeterd. Een mandoline, nee, dat was niet aan ons besteed. Maar wel het betere koperwerk, zoals dat heet. Michel Polnareff en zo dadelijk ook Wannes van de Velde. Jongens die het patriotisme, de vrijheid predikten. En mei 68 waren hun hoogdagen. U weet wel.

Schitterend verhaal is dat, over de buigzaamheden van een stad als Antwerpen en buurten waar je dan ook vaak eenzame mensen en zeelui tegenkomt. De stadscoupletten. Abba, nog snel met het verhaal van Brussel-Zuid.

Einde van dit eerste deel. Opletten dat we niet verdwijnen in de hectiek van de publiciteit en het gesproken dagblad. Tot zo na negenen, dan zijn we met deel 2. Minerva, open up a honey, get your lover for me, but not again. Why don't you let the numbing sugar all the cats at the

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenhouw zit bij dat overleg.
10: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
9: In Gent nemen de stadsscholen alvast maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
11: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
9: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De stroomprijs bereikt nog maar eens een recordniveau, dat schrijft HLN. Gisteravond ging de prijs naar meer dan €650 per megawattuur. Het komt omdat we door de hitte massaal de airco aanzetten. Zeker 's avonds op het moment dat de zonne-energie net wegvalt. Vooral mensen met een variabel contract zullen dat voelen in hun factuur. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Een pech voor wie de Panini-stickers van het WK verzamelt, want er heerst een tekort in ons land. Bijna overal zijn de stickers uitverkocht en het is wachten op nieuwe leveringen, dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens krantenwinkeleigenaars heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de vraag de vorige WK's beduidend lager lag. Deze editie is de rage helemaal terug, met alle gevolgen van dien. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstoer gemokt heeft.
18: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
19: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
18: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
19: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
18: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
21: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha. Minerva.
25: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
26: Aha, Minerva.
27: Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook meeluisteren.
26: Radio Minerva.
28: Amai Willem. Zwoelen is hier.

Wanneer je dag in dag uit radioprogramma's hoort en die ook maakt zoals wij, dan zijn platen over liefde, schering en inslag. Kijk, je moet je prioriteiten stellen. Wij zien u graag en wij hopen van u hetzelfde naar ons toe natuurlijk. Anders was u geen trouwe luisteraar. Welkom bij deel 2. We begonnen met Lou Rawls. En van een lady gesproken. En dit is Nicole Josie toen ze nog mevrouw Van Palm heette.

En dan maar zeggen dat je van niks weet. En nee, Charles, je was hier niet. Terwijl je duidelijk kon zien dat zijn voeten nog onder het bed staken. Of zoiets moet dat geweest zijn. Barbara Evans en daarvoor Lou Christie, zijn versie van Teenager in Love bij Minerva. En dan nu een streepje filmmuziek uit de Blues Brothers 2000, alweer 26 jaar geleden. 6345789. Ik zet mijn tas koffie opzij en ik ga lekker de blues dansen.

Jongens, dansen of niet, je kan ook gaan luieren in de zon, maar deze dagen moet je daar toch mee oppassen. Want te veel zon en te veel UV, dat is nooit gezond natuurlijk. Oude plaat van de Rickies haalden we nog eens van onder het stof. Ik luier in de zon. Kijk, onze voorkeur van muziek met deze zwoele en tropische dagen gaat bijvoorbeeld naar de muziek van Donald Fagen. Deze YGI is er daar één van.

Ja, de liefde. Ze kan zacht zijn, teder zijn, hard zijn. Ze kan ook heel gek zijn. Paul Anka heeft het waarschijnlijk allemaal meegemaakt. Vandaag de dag kopen mensen vaak online. Je hoort daar de laatste maanden wel de meest bizarre berichten over. Ja, Chinese online websites en je wordt dan in het zak gezet. Omdat het goedkoop is, maar het is ook brol en kan gevaarlijk zijn, zegt Volksgezondheid. Maar het enige wat ik nog niet op eBay of tweedehands sites heb zien staan,

0: Leven Hunksveld altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van, hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?

Jack. Flinke rock and roll en boogie woogie, hand in hand met de disco uit de jaren 70. Kijk, dat is nu het voordeel van Radio Minerva. We draaien het hier allemaal. En uiteraard gaan we de zomer in met de platen die ertoe doen. De zon, die moet in je hart zitten, niet in je huid.

Deze meneer is een fan van de Braziliaanse voetballers waarschijnlijk. Ciao Selva, tudo vai dar pé. En Richie Epoveri, me enamora di te. De zomer zit in ons hart, denk eraan, het is zonnig, het is warm. Zorg in elk geval dat je voldoende drinkt. Nog snel, John Pizzarelli.

0: einde van deze dinsdagse aflevering. Goedemorgen Antwerpen. De jongens van de Minerva Service zouden er klaar moeten voor zijn. En wat ons betreft, graag tot morgenochtend. En dan hoop ik dat het stilaan wat begint af te koelen. En denk eraan, blijf bij ons. Blijf bij Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen.
3: Alle senioren willen hem horen.
4: Goedemorgen Antwerpen.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks aan de soep, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, zegt dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter goden niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
10: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
11: Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
12: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
11: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers. Zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Daarover werd toen een referendum gehouden. De beslissing om de EU te verlaten heeft nog maar weinig goeds opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
13: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. Dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken, eigen handelsafspraken maken. We gaan de welvaart meer voor ons kunnen houden. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
11: Gisteren kondigde de Britse premier Starmer nog zijn ontslag aan. Hij is zo al de zesde premier die sinds de Brexit vroegtijdig opstapt. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
15: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die heeft ook nog van alles liggen.
14: Robert? De expert 0-326-93-93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg?
15: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
18: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
20: Aha, Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer daarvan binnenbrengt. Portemonnees, sleutelangers, schoenmoeders, knopschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.
2: Oh, heb ik mijn bloed en heb ik koos gelegd. Dan kon ik trouwen met mijn leven. Alles op, maar heb ik mijn bloed.
3: Een hele goeie morgen van harte toegewenst op deze dinsdag de 23e juni in volle hittegolf. Nou, moet ik zeggen, het is hier maar 2 of 23 graden. Buiten moet het niet lang duren, denk ik. Ja, hittegolven kunnen niet aan doen, we moeten er door. Maar ja, goed, het is zomer verreed zijn. Bon, welkom bij de Minerva Service. Je weet, een speciale programma waarin leden kunnen gebruik maken van onze service. Dat wil zeggen, het iets te koop zit op zoek naar iets speciaal. Wil je iets weggeven? Wat moet je dan doen? Bellen naar een van deze twee telefoonnummers. En dat zijn de deze dus, hè? Ja.
4: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27. Of 03-219-6030.
3: En op de 1727 daar zit Sinne. Op de 6030 daar zit Gerda. Online kan ook via computer. Dat is minervaservice@radiominerva.be. Dat komt bij ons terecht. Dat wordt verwerkt in de volgende week. Wordt dat dan omgeroepen. Mevrouw Marabelle is er ook bij en mijn goede vriend Jan van Dam, die is er natuurlijk ook bij. En dat is niet alleen het zonnetje in ons, maar ook een beetje de humor. Goedemorgen, Jan.
5: Goedemorgen, Eddy. Zit er niks aan, maar? Nee, zit is goed, hè? Zit
3: ja, maar... Goed. Ja, ja.
5: Wel, je weet toch, ik ben een klein manneke, hè?
3: Ja,
5: wel, ik ben door de hitte nog wat kleiner geworden.
3: Serieus, nog wat gekrompen?
5: Ja, wat gekrompen, jongen. Echt jongen, hoor,
3: jongen,
5: hè?
3: Jongen.
5: Pas op, of ik zie mij niet meer lopen binnenkort, hè?
3: Godverdomme, dan moet ik een groot glas meebrengen. Waar is de Van Dam? Waar is de Van Dam?
5: Ja, maar pas op, hè. Als dat nog zo blaft dan weer... Dat gaat de mensen niet meer zien gaan, hè.
3: Jongen, jongen,
5: dan ben ik undercover.
3: Undercover, ja, ja. Ja, het is waar, hè, Jan.
5: Mannekes, het is een beetje te veel van het goede, hè. Echt waar, hè.
3: Ja,
5: alsjeblieft. Als er een draaiveur komt, hè, dan is het voor mij om zeep.
3: Ja, dat
5: zelfs
3: is...
5: Zelfs 8,29 is al wat veel, maar een draai, ja, ja.
3: En dan
5: ja,
3: spreken ze toch tijden van de week, 6, 7 en 30
5: graden. Ja, het houdt niet op, jongen.
3: Enfin, ja. Het is, we moeten er daar, kan je anders, hè?
5: Zullen we wel moeten, hè?
3: Welkom, lieve mensen.

0: Dat was het orkest van Malando met de Trumpet Tango. Jawel. Ja, we zitten heel slapjes in de was.
1: Ja, vandaag wel, ja.
0: Ja, ja. Dus je gaat heel veel muziek horen, maar dat is natuurlijk ook de bedoeling van de radio. Maar toch af en toe gaan we zitten doen maar open, hè. Oh ja. Te koop, een divan of een sofa met twee elektrische relaxen ingebouwd. Arre.
1: Amai.
0: Kleur is beige, soort van Nubuk leer. Ja. Twee meiden zijn op 80 in goede staat en behandeld tegen vlekken. Mm. Dan ook een twijfeler in lichthout met een lattenbouten van 60 op 2 meters. En een matras van 1,20 meter op 2 meters. In zeer goede staat. Een twijfeler in lichthout, je weet een twijfeler, dat is een beetje waar voor met wie waar je alleen moet inslapen of omgekeerd, wat was het nou weer?
1: Hoe zit dat er niet in?
0: Een twijfeler, dat is een bed, wacht, dat is een bed voor, waar je met wie moet inslapen, waar je maar plat zit voor ofzo. Of zo.
1: Allee, ja. Dat kan toch niet?
0: Nee, nee, maar dat is een bed, is een twijfeler. Het is geen enkel bed, het is geen dubbel bed, het is een twijfeler.
1: Het is goed als je jong staat, hè?
0: Ja, oh.
1: En dan niet veel pluts nodig.
0: Niet waar.
1: Je kunt op hier liggen, bijvoorbeeld. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar
0: ja,
1: op onze leeftijd.
0: Dat gaat ook, maar dat gaat niet veel opbrengen. Het is voor die divan met twee elektrische relaxen. En die een twijfeler met lattenbodem en matras. Dat is te koop. Jawel. Waar? Ah, heren. 0473-56-01-16. 0473-56-01-16. Een twijfeler, ja.
1: Heet dat echt een twijfeler?
0: Ja, dat heet zo.
1: Serieus?
0: Een twijfeler.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, dat is een bit dat eigenlijk te smal is voor mij met wier in te slopen. En, ja.
1: Alleen nog vis, nog vlees?
0: Nog vis.
1: Ah,
0: nog vlees.
1: Ja, ja, ja.
0: Die is het woord.
1: Voilà, zeg maar. Goed, jongen, goed.
0: Goed.
1: Er is iemand op zoek, nog altijd trouwens, naar oude fietsplaten. Ja, dat is. Wanneer zijn ze gestopt met die fietsplaten? Begin jaren 80?
0: 4 of 5 of 86 of zo.
1: Ah, ja, maar ja, ja, zeg. Ja, ja, dat was ook wel iets. Hè. Misschien dat dat binnenkort terugkomt.
0: Brengt ze niet op ideeën. Ja,
1: want meer en meer gefietst. Dat is weer een lichtpuntje voor wat geld. Ja, om de mensen de zakken te troggelen.
0: Ja, ja, ja, dat zou best kunnen.
1: Want de boetes gaan ook omhoog, hè, vanaf de 1 juli.
0: Ja.
1: 10% juist. Komt erbij. Maar ja, dat is een eigen schuld als je een boete oploopt.
0: Voilà.
1: Dus iemand is op zoek naar oude fietsplaten. Je kunt ervoor bellen naar 0495-47-07-45. 0495-47-07-45.

0: Ja, de volgende keer, hè, the next time.
1: Ja, zeker.
0: Dat was onze vriend Cliff Richard. Jawel, we zullen vandaag een beetje meer muziek dromen, hè?
1: Ja, we kunnen ook wat samelen, hè.
0: Ja, dat doen we geren,
1: dat doen we geren, maar momenteel weet ik niks.
0: Nee, ik ook niet.
1: Zit een beetje op mijn tandvlies.
0: Zit op een tandvlies?
1: Ja. Dat komt misschien door de warmte, hè.
0: Dat kan gewoon.
1: Je weet het niet, ja. De mensen minder wet, hè.
0: Ja,
1: het schijnt dat je hersenen ook krimpen bij die hitte, hè.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar mijn hersenen, dat weet, mijn man krimpt er wel iets aan. Dus
1: ja, dat krimpt bij mij ook al jaren. Maar dat is gemakkelijk, hè. Dan kun je natuurlijk gemakkelijk stappen.
0: Pas op, hè. Met de warmte krimpen, maar het koud is toch aardig. Dus leven de zomer.
2: Once upon a time, there was a quack, quack, quack, quack, quack, quack.
3: There's a little white duck,
2: quack,
3: sitting in the water, a little white duck,
2: quack.

0: flesh and elect. Not even a little white duck. Quack.
1: Quack. Yeah. Quack, quack.
2: And a little white duck. Danny Kaye. Het komt waarschijnlijk uit een of andere film, denk ik. Ja.
3: Dat zou kunnen, ja. Ja. Een eend, op zich is dat wel een braaf biertje, maar ik had het niet op ganzen.
1: Nee, als ze ook kennen, doen ze alles verhaal. Maar als ze niet kennen, ze pakken het in de...
3: Die kunnen je aanval langs achter en zo. Ik heb dat eens gehad met zo'n gaans en die blazen. Hè. Ik blijf liever uit de buurt zijn, hè, van een gaans.
1: Ja, als ze langs achter aanvallen, langs ver. ja, een gaans is een goede walker, hè, joh.
3: Ja?
1: Ja, het schijnt dat een goede walker is.
3: Dat wist ik niet.
1: Ja.
3: Een gaans, jong. Oh, dan moet ik er een paar gaan halen, hè.
1: Ja, die gaan dan af, nee.
3: Nou ja, terrasje, hè.
1: Terrasje,
3: zit je op het terras, hè, van voren.
1: Denk er aan die, die schetsje laten, met de rest, dat is een grote plek.
3: Dat zal wel zijn, denk ik.
1: Maar als ze aanleggen, is er niet eens voor een week genoeg.
3: Dat zijn geklutste aren dan.
1: Dat zeg je, ja, dat is juist. Ja, we moeten een mengse handen klappen, hè.
3: Ja, dat is wel
1: Guy Mitchell.

0: Dat was Guy Mitchell met Knee Deep in the Blues. Jawel.
1: Ik moet zeggen dat Guy Mitchell ook wel schoon platjes gemaakt.
0: Die heeft schoon platjes gemaakt.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Mag hem ook, ik apprecieer hem ook. Ja.
0: Zeker. Te koop twee cd's van Frank Sinatra. 24 karaat gold disc. Hallo? Het is een genummerde, gelimiteerde editie. Duets 1 en 2, nummer 11.200 en nummer 0.069. En dat is van 25.000 copies. Dat is een foto, maar. Ja, dat is dus iets 24 karat gold disc. Mm. Twee cd's van Sinatra. Interessant, wilde er meer informatie over? Dan kunnen bellen ofwel naar de 0 draaien. 773 24 48 ofwel op de 0 488 76 44 69.
1: Dat is iets geweest voor onze collega's van Teuns, hè?
0: Ja,
1: grote fan
0: absolute,
1: van Frank Sinatra.
0: Absoluut.
1: Voor de smaak dat zeker, want dat is iets voor collectors, een collectors item, hè, zoiets.
0: Ja, juist.
1: Echt gewoon, ja, de moeite. Dus voor de fans van Frank Sinatra, die moeten zeker toehappen.
0: Ja.
1: Te koop. Een Splinter Neve Weber barbecue, gemonteerd, maar nooit gebruikt. Het is de type Spirit. Een Works kettingzaag en die werkt op batterijen, neef in de doos. Ook raar. Een regendouche met thermostatische kraan, merk Aqua Vive, neef in de doos. En een videofoon, Excel type Mombo, die is ook neef in de doos, met prachtig scherm met ledverlichting. Dat is allemaal neef.
0: Mooi.
1: Amai, die meneer heeft heel veel gekocht dat hij moet gebruikt heeft.
0: Waarschijnlijk.
1: Dat is raar, hè?
0: Ja, kan gebeuren, hè.
1: Dus mannen, als je iets neef wilt kopen, een van die zaken uiteraard, dan kun je hem altijd bellen. Hè. En dat doe je op 0495 51 90 96. 0495 51 90 96.

0: Det vet du taktig.
1: I went to your wedding. Det var så Patty Page. Ja.
0: Wel, als je ziet jij nog Toas.
1: Nee. Zie je de oh.
0: Ja, wel, de Gerda zit ook hier Toas, hè. Dat is ook zoiets. Daar worden die twee, die Nancy en die police in Nancy Urenex.
1: Oei.
0: Dat is toch iets, dat, allee, dat is toch niet natuurlijk, dat is toch, dat doet het.
1: Ja, ja.
0: Ik maar, denk, daar kan ook alles door in dat ding, hè.
1: Ja, ik weet niet, is dat nog altijd hetzelfde muziekje van nergens beter dan thuis? Is dat nog altijd zo?
0: Ja, ik denk dat het een ander is, ik weet het niet.
1: Dan, er wordt gemoerd en gedaan langs alle kanten.
0: En de ene ook met de andere aan. Dan met de die en dan met de die. Dat is precies door een incest toestand.
1: Incest
0: toestand.
1: Ach ja, ze blijven dat we van toch eens boord te maken. Ja.

0: Ja, ik moet mijn liefje zingen vandaag, hè. Gotta see baby tonight. Dat was onze vriend Mr. Akker. Billik.
1: Die is tot er goed voor, hè.
0: Die is tot er goed voor, jongen.
1: Alhoewel, bij zo'n warm weer. Ja,
0: alles, dat is waar.
1: Maar voor zo'n mensen is hoe zwoeler, hoe liever.
0: Hoe zwoeler, hoe liever.
1: Dat kunnen wij niet meer zeggen, hè, jongen.
0: Nee, jongen. Kunnen wij er nog goed tegen die warmte?
1: Nee.
0: Nee, ik ook absoluut niet.
1: Nee.
0: Maar enfin, bon. Goed, nog een leuke, zeg.

0: De Antwerpse diva. Ja, La Estrella, Esther Lambrechts. Met Mandolino. Ondertussen is Estrella ook al, ik dacht, 15 jaar. Dat is gestorven is in 2011.
1: Die stond op het punt om door te breken in Amerika.
0: Ja.
1: Want toen is er een man gestorven en toen is het niet doorgegaan.
0: Aaron Charlie, geloof ik.
1: Ja, want die had toch een grote platencontract krijgen.
0: Ja.
1: Dus die had internationaal bekend geworden.
0: Die is nou op een BBC TV geweest in 1948.
1: Zie je dat, ze? Dat was een toekomst. Maar ja, door het overlijden van haar echtgenoot is dat spijtig niet doorgegaan.
0: Die zijn niet doorgegaan.
1: Ja.
0: Muziek kunnen. Tuurlijk dat, hè.

0: Daar was het orkest van Mr. Cy Oliver met Opus 1. Te koop, vers van de pers. Vier beige leren stolen. Een beige relax. Twee beige bazet zeteltjes, waarvan één op wielkes. Jawel. En een neef synthetisch dik bed van 2 meters 40 op 2 meters, dus dat is geen twijfel, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Een neef synthetisch dikbed van 2 meters 40 op 2 meters. En dan ook een vierkante jacuzzi. Dat is zo'n brubbelbad, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Een vierkante jacuzzi van 1 meter 28 op 1 meter 28. Oh joh, dat is niet vierkante, hè? die is in nevenstaat plus bijhorigheden. Wat dat is, dat weet ik niet. U zit geïnteresseerd. En dan kunt u eens bellen, hè. Dus niet alleen voor die jacuzzi, maar ook voor die leren stolen, die relax, basiszetels, dekbed enzovoort. 0495 80 72 28. 0495 80 72 28. 20.
1: Ja, bij jacuzzi hoort een brubbel, bubbels bij.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat is een beetje verwend aan elkaar, verwant aan elkaar. Hè.
0: Ja.
1: Weet je, ook lekker is voor te drinken, zeker in de warme dagen. Een glas spuitwater en ik klap er een hele grote schuit witte wijn in, ook koud.
0: Ja?
1: Dat moet heel lekker zijn en verfrissend zijn, schijnt het.
0: Oh.
1: Ja, ik heb het horen zeggen, ik heb het nog niet geprobeerd.
0: Nee?
1: Maar het schijnt dat dat heel goed moet zijn.
0: Oh.
1: Spuitwater met een grote schuit witte wijn in. Dat zou lekker verfrissend zijn en dat wordt ook iets rap zat, hè, want bij alcohol.
0: Ja, dat verdunt, hè.
1: Dat verdunt, hè.
0: Ja.
1: Allee, het schijnt, hè. Volgens
0: het schijnt. En ik wijn, hè. Geen nazijn, hè.
1: Nee, dat moet je niet proberen, want dan gaat het natuurlijk al.
0: Zo'n zeur gezicht.
1: Nee, dat gaan we niet doen, hè, jong.
0: Nee.
1: Dus te koop een oud radiomeubel van het merk Grundig. Waar is de taart, zeg? Grundig.
0: Grundig,
1: dat was een Duits merk en goed, hè.
0: Ja, Grundig was goed,
1: hè. Dus te koop een oud radiomeubel van het merk Grundig met platenspeler plus LP's van de jaren 50. En die platenspeler, die speelt nog uitstekend over dat meubel. Die radio speelt nog uitstekend. Amai, zeg. Maar is er nog in die aanbieding? Een videorecorder met ongeveer een 12-tal stuks video's. En een modelbouw van huisjes van Fowler Kibri. En de groeten is H.O. En dat staat bij met allerlei accessoires erbij.
0: Ah ja, dat is weer een modelspoorbaan.
1: Ja. Dus als je geïnteresseerd in een van die stukken, dat kan uiteraard, dan moet je wel bellen. Hè. Naar 0472 37 55 17. 0472 37 55 17.

0: Ja, ook zo van een vergeten kroner, Roy Hamilton met de klok.
1: Ja,
0: just. Ja. Voor degene, voor de rappe mannen eerst, zo is het anders.
1: Niet te rap, want het is te warm.
0: Het is te warm.
1: Maar nu gaat het nog.
0: Nu gaat het nog.
1: Nu gaat het nog.
0: Allee, ja. Zullen we het dan.

0: Daar waren de Ames Brothers met Rag Mop. Onlangs is nog een grote Belgische zanger overleden. In Vlaanderen misschien wat minder bekend, maar in Wallonië des te
1: meer. Ah ja, ik weet wie je wilt.
0: Ja,
1: de Frank, hè?
0: Monsieur Frank Michael.
1: Ja, hele goede zanger.
0: Hele goede.
1: Schoonliekes ook.
0: Hier is hem.

0: Ja, hoeveel roegen ze moeten hem zijn geven, hè?
1: Ja,
0: nu hij weet het niet.
1: Hij weet het niet meer. Nu is het te laat, hè?
0: Nou, is te laat.
1: Hij kan het niet meer doen.
0: Nee, helaas. Ja, zeker.
1: Frank Michael. Ja, wat vonden van de Belgen, jongen? Oh, hé, kom eens. Wat zegt uw mening eens?
0: Wel, het is niet om aan te zien. Het is niet om
1: ze gingen zo gezegd er eens overlopen in de eerste ronde. We moeten zeker groepswinnaar worden, want dat kan niet anders. Hallo, zeg.
0: Dan heb je gezien tegen Iran.
1: Allee, jong.
0: De mol had Iran gewonnen, hè, want die een boete spel. Dat was zo, die zijn gat was wat dik.
1: Ja.
0: En, allee.
1: Ja, die hebben de beste kansen gehad, hè. We hebben er heel veel gehad, maar ze kunnen ze er niet erin krijgen.
0: Ja, ze niet. Ja, dan bal er niet in wilt.
1: Nee, het was niet goed, hè.
0: En Courtois heeft dat werk ook gedaan. Is onze redder geweest.
1: Als die de beste is, hè, dat wil zeggen dat je slecht speelt.
0: Ja, dat beter kan, hè.
1: Dat beter kan, maar de mol mag dat niet de beste zijn, hè. De mol is
0: ze moeten allemaal goed zijn.
1: Ja, maar toch, ik vond het toch beneden alle paal.
0: Het was beneden alle paal.
1: Ik hoop niet dat ze winnen tegen Nieuw-Zeeland, want het moest dat niet zijn.
0: Dan durven ze niet terugkomen.
1: Dan komen ze niet meer naar Roos, denk ik. Nee, dan durven ze niet meer in Zavond te landen. Nee, dat gaat niet meer lukken.
0: Ja. Ach ja, we zullen wel afwachten. Les Paul en Mary Ford, ja.

0: Oh, hi, de moon, Les Paul en Mary Ford. Ondertussen weer een bloederig geval. Ja, onze Jan die naar zijn eigen gekrapt.
1: Ja, zeg, dat is een arbeidsongeval, dat moet ik aangeven.
0: Bloed overal, jongen.
1: Tjie, dat moet ik aangeven, dat is een arbeidsongeval.
0: Een arbeidsongeval.
1: Trek eens naar Cindy Bellen, want dat kan zo niet meer.
0: Voor een dingetje, voor de sparendra.
1: Ik denk dat mijn alarm in de plaster moet.
0: Het zit er
1: zo wat, hè?
0: Enfin. Zo, lieve mensen, we gaan even pauzeren. En al de reclame en taart zijn van de 11e, zitten we er terug.
1: Tot ze beet, hè, mannen.
0: Tot ze beet, joh.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zijn pensioendatum op de website te zien. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
8: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening. Dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
7: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. In Italië is intussen code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. De komende dagen kunnen daar nog steden aan worden toegevoegd. Ook in Frankrijk geldt code rood in een groot deel van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt heeft.
9: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
10: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
9: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
10: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
9: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
12: Aha, Minerva.
13: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: Het orkest van Nelson Riddle was dat. Met The Joy of Living. Welkom lieve mensen in ons tweede gedeelte van onze Minerva Service. Het is te koop. Zit op zoek, er iets wil iets weggeven. Zit een lid, dat is het enige voorwaarde. Dan kun je gebruik maken van onze service. Belt Mordorie van Destwee. Telefoonnummer huis.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27. Of 03-219-6030.
0: 1727, daar zit Sinne 6030 Gerda. Als je van het twee telefoonnummers bezit is, zeker de andere gebruiken. Maar bellen, hè, want het is hier maar stilletjes. Maar ja, goed, kan, ook, kan via, gebeuren.
2: Ja, ja, het kan gebeuren, hè, dus, wat het is, maar het kan ook via online. Hè.
0: Kan ook, en dat online, is Minerva Service at radiominerva.be. Kom bij ons, wordt verwerkt. En de volgende week wordt dat omgeroepen.
2: Ja. Moesten ondertussen de lijnen gesmolten zijn door de hitte, dan moeten we een week wachten. Hè?
0: Dan moeten we een week wachten.
2: Zo kunnen dat je niet binnengrok naar.
0: Ja, we gaan.
2: Moeilijk, hè?
0: Moeilijk. Je hoorde dat gisteren gezien in het nieuws. De fabrikanten van asblokjes, die kunnen het niet bouwen.
2: Maar dat zal wel zijn. Dat zal, en ook de drankman, die mannen die drankenhandelaars, hè, zeg.
0: Ja, je moet vuil drinken, maar water, hè, maar joh.
2: En de crème glaskes.
0: En de crème
2: glaskes. Die gaan ook goed van de hand na, hè.
0: Dat is juist, hè.
2: Ah,
0: juist,
2: ja, hè, natuurlijk ja, dat. Verdikken. Alhoewel dat je dus krijgt van de crème glas achteraf.
0: Ja, eigenlijk wel, want dat is zout, dat plakt. En
2: ja,
0: dan,
2: en dan moet je drinken, hè.
0: Dan moet je drinken.
2: Maar dat is niet erg drinken, hè.
0: Drinken, dat is
2: dat niet erg. Nee, nee, nee, nee.
0: Hier is onze vriend Dean Martin.

0: Ja, Dean Martin op zijn beste. I always love you, zei hij. Dean Martin. Te koop een grijze scootmobiel van het merk Vermeer. Het is een Ceres 4 Deluxe. Kan niet op, hè? Dan ook nog in diezelfde aanbieding een Philips Audio Home Radio. Dan ook nog een Bose Home Geluidbox Solo 5. Ja. En een inductieplaat met twee zones. Ja. Dat is allemaal te koop. Op de 03-644-1549.
1: Te koop een antieke scheepshutkoffer uit begin 1900. En die is 120 centimeter lang of 1,20 meter lang en 60 centimeter hoog. Rijke families gingen daarmee op reis.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, dat was zo. En uiteraard moesten ze zelf die koffers niet verslepen. Uiteraard niet. Dit werd gedaan door een kruier en zijn steekwagen. De koffer is authentiek, in goede staat, maar draagt uiteraard de sporen uit het verleden. Het is een heel mooi en decoratief stuk. Inderdaad, ik heb hier een foto, mannetjes. Het is heel schoon.
0: Ja, absoluut.
1: Iets van vroeger, hè. Ja, ja, de rijke bourgeois.
0: De rijke, hè.
1: De rijke bourgeois, die gingen ermee op vakantie. Ja. En de kruiers moesten het aanslepen, hè.
0: Of de bedingden, of de... Ja, hey,
1: dat was zo, hè. Dat hebben wij niet meegemaakt, hè.
0: Nee,
1: jongen.
0: Dat niet.
1: Ik kon dat niet betalen in een kruier.
0: Nee.
1: Of ik moest hem in zwart hebben.
0: Ja, maar dat...
1: Dat
0: moest je zelf sluiten.
1: Ik moest zelf sluiten, ja. Maar ik moest een koffer gehad, nooit.
0: Dat komt niet.
1: Dus voor die antieke scheepshutkoffer uit de begin 1900 kun je altijd bellen, hè. Naar 0475-43-91-29. 0475-43-91-29.

0: Ja, gekend tot en met. Hè. Oh, dat was Jim Reeves. I love you because.
1: Dat is een monument, hè?
0: Dat is een monument.
1: Ja, zeker, dat liedje ook, hè?
0: Zeker. Te koop een opvouwbare hondenbench voor een woef tot 15 kilo. Dus voor een hele grote woef gaat dat niet passen. Dus die hondenbench opvouwbaar voor honden tot 15 kilogram. Te koop op de 03. 65. Dat klopt niet. Hoeveel? Ah ja, 03-655-1758. 03-655-1758.
1: Te koop Nikon lenzen voor een Nikon reflex fototoestel. En wat houdt dat in? Het is een groothoeklens van 14 op 24 mm. Een telelens van 70 op 200 mm met converter. Een macrolens van 105 mm. En een zoomlens van 24-70 mm. Wat is er nog bij? Een manfrotto-statief. Dat wil zeggen een statief met zware uitvoering met balhoofd. Ja, dat is voor de toestel op te zetten zeker. En dan kunnen dat in alle standen
0: Drogen. Ja, ja.
1: Dus voor die Nikon lenzen en voor de Manfrotto statief kun je terecht op kijken 0474-67-63-62. 0474-67-63-62.

0: Comes Once in a Lifetime. Daar was Judy Garland. Geweldig goede zangeres. Goeie actrice. Kon goed dansen. Maar ja, drugs, alcohol.
1: Ja, serieus.
0: Ja, die was 47 geloof ik als ze gestorven.
1: Oh ja, dat was een beetje turbulent leven.
0: Ja, turbulent leven.
1: Dat is gelijk Edith Piaf, dat ook zo leven
0: ja,
1: gaat.
0: Ja, dat is
1: ook niet zo oud geworden.
0: Niet zo oud geworden.
1: Ja, jong, drugs en overdosis van alcohol, dat is niet gezond, hè.
0: Dat is absoluut niet gezond.
1: Dat is echt niet gezond, dat wordt echt niet oud, hè.
0: Vorige week, weet niet hoe dat kwam, lieve mensen, maar dan Jan en ik achteraf gaan we altijd nog iets drinken met de vrouwtjes. En ik weet niet hoe we erop kwamen, want het ging over een mozeke.
1: Och ja, voor een Frank.
0: Voor een Frank.
1: Weet je, jij mijn mozeke niet zien?
0: Nee, nee. Allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee,

0: de witte moos. De achterkant van dat singeltje, dat is, bleef die is van mijn katteke.
1: Zeg eens.
0: Ja, ja, ja. Allemaal zo'n prentje. En dat is de witte moos, dat is gezongen door een zekere Eddy Roos. Weet dat ook? Muigen wijzen.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ik weet dat ook niet. Nee. Als er mensen moesten zijn die ongeveer weten wie dat zou kunnen zijn, muigen altijd bellen.
1: Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord.
1: Maar het is zo, wij draaien al platen die 70 jaar oud zijn.
0: En ouder.
1: En ouder, maar binnen een 20, 30 jaar kunnen platen draaien die 100 jaar oud zijn.
0: Hè? Ja, maar dat zal dan niet daarom zijn.
1: Nee, daarom niet meer, maar dan kunnen de platen draaien die een eeuw oud zijn.
0: Heel oud.
1: Dat kon je vroeger niet zeggen, hè?
0: Nee.
1: Nee, nee, dus...
0: Ach ja, nou fijn. Te koop 2 clubzetels. Ja, met gebloemde stof. Ook nog een groot houten beeld. Dat is ongeveer 60 centimeter hoog. Voorstellende de jager met hond. Ja. Een elektrische lattenbodem voor 1 persoon. En een gewone lattenbodem ook voor 1 persoon. Persoon. Dus voor die clubzetels, voor dat oude belt en die elektrische lattenbodems en de gewone lattenbodem, kunt u terecht op de 0476 09 05 61. 0476 09 05 61.
1: Te koop 3 paar dames sneakers van maat 38. Zomerdameskleedjes die doorschijnend zijn. Hè? Huh? Die doorschijnend zijn?
0: Ja, ja, ja, ja. Blote kleren.
1: Oh,
0: hè,
1: jongen. Nee, dat stond er niet bij. Ik heb me eigen vergist.
0: Op, no?
1: Ik dacht er al, hè. Ik dacht, ja, dat zou kunnen, maar het is niet, hè.
0: Wij zitten maar nou weer in mijn nek aan trouwen, joh.
1: Dat bestaat, dameskleed die doorschijnend zijn?
0: Tuurlijk dat.
1: Serieus?
0: Dat hoop ik
1: nog. Don de Jude bent nog niet tegengekomen.
0: Nee.
1: Verdomme, ik heb maar gemist in mijn leven.
0: Ja, goed.
1: Dus te koop 3 paar dames sneakers van maat 38. Zomer dames kleedjes van maat 40-42. En 5 paar petanque bollen. Of ballen. Sorry, ballen. Dus voor die kleda en voor die petanque ballen kun je altijd terecht. Maar je moet bellen na 16 uur. In de namiddag, dus 4 uur in de namiddag, naar 03-324-62-55. 03-324-62-55.

0: Yeah, let's fly away. Dat was Jerry Southern, yes. Een vrolijk liedje nu?
1: Ja, dat mag.
0: Ja, allee, ja, ja, ja.

0: Cielito Lindo, Nico Gomez en zijn orkest. Te koop een volledige set visgrief. Dus voor de hengelaars, interessant, hè? Volledige set visgrief bestaande uit. Ja, dat staat er niet bij. Dan moeten we maar eens bellen, zou ik zeggen. Naar de 0472 30 26 59.
1: Ik heb iets gratis in de aanbieding. En wat is gratis vandaag? Een draadtapper. Een alfabet om ijzeren platen te markeren. En allerlei sleutels. Een draadtapper, ken je dat?
0: Ah ja, ja, dat is voor draad te tappen, hè.
1: Ja, dat zal wel zijn.
0: Ja, ja, dat is voor een schroef aan te maken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Draad te maken aan een ijzeren.
1: Ja, juist, jongen. Dus gratis af te halen en een draadtapper, een alfabet om ijzeren platen te markeren en allerlei sleutels. Je kunt ervoor bellen naar 0476 86 21 19. 0476 86 21 19.

0: Who's Sorry Now? Weet je wie dat ook nog zingt?
1: Brenda Lee. En Connie Francis.
0: Ah, voilà. Dat moest ik horen.
1: Ja. Juist, jongen, dat weet ik. Hè.
0: Allee, dat is goed. Who's Sorry Now? Dat was Veralyn. En dat mannenkoor in mijn achtergrond, dat waren de Jordanaires.
1: Ah, ze zijn die opgenomen in Memphis.

0: Ja, was graag.
1: Een hele CD opgenomen in Memphis destijds. Ja. Met de Jordanaires als begeleiders.
0: Dan Jordanaires, dat worden de mannen die ook dinges.
1: Elvis.
0: Elvis Presley in de begintijd vuil hebben bijgestopt.
1: Ja. Dat moet ik zeggen, die Vera Lynn heeft ook een goede stem, of had een goede stem.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Was een goede zangeres, hè?
0: Ja, dat is de sweetheart, hè?
1: Van de
0: dinges, de sweetheart of de. Of een army sweetheart of zoiets.
1: Ja, van het...
0: Van in de oorlog, hè?
1: Het leger, hè?
0: Van het Engels leger, hè?
1: Je hebt die mensen gestimuleerd, hè? Een hart onder de riem gestoken.
0: Een hart onder de riem of een riem onder het hart.
1: Hoe is dat? Ik weet dat ook niet meer.
0: Hart onder de broek. Enfin, ik weet het ook niet.
1: Jongen.

0: Ja, True Love, of zoals Lies Assia het zong, Deine Liebe.
1: Dat is de inzending voor Duitsland voor het volgende Eurovisie Songfestival.
0: Ah ja, het is te hopen. We hebben een telefoon gekregen, Eddie Roos, dat zou een zeker een Eddie van Roosbroek zijn.
1: Ja.
0: Ooit bustwezen. Ik geef het maar mee voor wat het is, lieve mensen. En deze zanger, die gaat zeker en vast direct herkennen. Jawel.

0: Wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Dat was Bobby Rydell met zijn typische klank, kleur, sound in het tegenwoordig. Te koop een gewone draaiwieler voor volwassenen. Wat is een gewone draaiwieler? Dat is een niet elektrisch ondersteund, veronderstel ik. Ja. En dan een scootmobiel, een CRS4. Te koop op de 0495-19-20-31. 0495-19-20-31.
1: Ik heb iets in de aanbieding, sorry mannen, wat je nu zeker goed kunt gebruiken. Dat komt echt van pas.
0: Ja.
1: En wat kan dat zijn, mannen? Denk eens even, nou, wat kan dat zijn?
0: Allee. Een ventilateur.
1: Nee, benauw.
0: Een airco.
1: Voilà, een airco met afvoer.
0: Oh, dat is
1: Ja. Dat is nu in, hè. Het is goed zeggen, nu de airco's vol een bak moeten draaien, is de stroomprijs die piekt, hè. Jo. Dat is toch wel straf, hè.
0: En de gasprijs is
1: de gasprijs is gezakt. En in de winter gaat de elektriek naar beneden en gaat de gas omhoog. Allee, dat zou toch niet mogen aan die ene kant,
0: enfin,
1: hè. Het is niet omdat je veel verbruikt dat je meer moet betalen, hè. Maar de vraag is er helemaal. De vraag en het aanbod. Dat zit het hem. Dus te koop een airco met afvoer. Je kunt ervoor bellen naar 0-3-658-99-40.
0: 0-3-658-99-40. Van heel die toestand, hè, zou dat potverdomme stress krijgen. Waar ze
1: Kom op, zeg.

0: Ja, dat was Johnny Stress. Ja. Met de stressboogie.
1: Dat is ook een woord dat de laatste 30 jaar is uitgevonden. Hè.
0: Ja.
1: Vroeger kenden ze geen stress.
0: Nee, daar waren ze een beetje aan betaald. Maar nu is het allemaal stress.
1: Nu is het allemaal stress, toen was het een beetje gehust. Maar nu is het stress, burn-out, wat nog allemaal. Hè.
0: Ja. Johnny Stress met de stressboogie. Brrr.

0: Ze wou me maar niet geloven van hem, maar voort. Ik heb toch gelijk gekregen, ze. They did of they wouldn't believe me. Dat was Diana Washington. Zeg, ik heb niks meer voor om te roepen, maar je hebt er nog eentje onder de matras gevonden.
1: Ik heb er nog geen onder de matras gevonden. Inderdaad. Te koop, een volledige kampeeruitrusting.
0: Wow.
1: Ja, dat is in het vriendenzomer te gebruiken, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Dus te koop een volledige kampeeruitrusting. Je belt naar 03-689-44-85. 03-689-44-85.
0: En dan wordt gekampeerd?
1: Nee.
0: Nee, maar wel. Jaren en een stuk. Ja,
1: heb je een tent gehad?
0: Ja, ja, zo'n redelijke tent toch. Ja,
1: serieus?
0: Ja, was plezant.
1: Ja?
0: Heel plezant.
1: Slaapt dat goed?
0: Dat slaapt goed.
1: Ja.
0: Maar dat regent natuurlijk. Moet je s'nachts ook wat een velbedje voor puttekes te
1: boven. Ja, ja, ja, ja.
0: Enfin, dat was in mijn jonge tijd.
1: Dat kan alles, hè?
0: Nou, dat kan dan. Voilà. Meer.

0: Hurt Bobby Vinton.
1: Dat was ook een van zijn laafliedjes, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Bobby Vinton en Hurt.
0: Hurt, ja.
2: En we hebben nog zo'n nog wat vergelijken, hè? Ook een jonge kind, hè? Allee, op Violetta, doe de best, hè?

0: Ray Adams, Hear My Song Violetta. Zo, dat was het, lieve mensen, voor onze Minerva-service van de 23e juni. We bedanken al diegenen voor de aanbieding. Sine bedankt. En Gerda, Madame Arabel ook. Ja, Jan zeker ook bedankt. Sebet is het de beurt aan onze collega Wilfried. Vandaag met Rosina aan de telefoon. Broodje muziek. Dus altijd heel plezant. Zeker en vast blijven luisteren. Ja, ik zou zeggen, hou het zo wat cool, hè?
1: Ja, daar kun je niks aan doen, hè?
0: Nee, er niks aan doen, maar moeten er daar. Allee, verhoor.
1: Ja, goed, mannetjes.
0: Blijven en welzijn, tot volgende week, hè?
1: Dat lukt, hè?
0: En hou het gezond, hè? Jawel.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
6: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap, zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
5: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. De OCMW's trekken opnieuw aan de alarmbel en roepen werklozen die een uitkering gaan verliezen op om zich tijdig aan te melden. Volgende week volgt een nieuwe groep van 35.000 langdurig werklozen. En een groot deel daarvan meldt zich mogelijk aan bij het OCMW, zegt Nathalie de Bast van de Steden en Gemeenten.
7: Maar het is koffiedik kijken hoeveel er dat precies zullen zijn. Dat komt dan samen met de zomervakantie en uiteraard maakt dat het moeilijk. Wij raden mensen alleszins aan van als zij hun uitkering verliezen en denken dat ze recht hebben op een leefloon, om die vraag nu al te stellen en niet te wachten.
5: 1 op de 10 mensen die zijn uitkering volgende week verliest, heeft zich intussen al gemeld. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken hebben later meer kans op een hogere bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. Wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus, haar 4e deelname. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
11: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
9: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Ben Selvin en zijn orkest uit 1932, Potatoes Are Cheaper. Now's the time to fall in love. Wat het een met het ander te maken heeft, het is me niet helemaal duidelijk. Goedemiddag, welkom op uw dinsdagse lunchafspraak hier bij Radio Minerva. Broodje muziek tussen 12 en 2, waarin we op zoek gaan. We is deze week trouwens Rosina en ik. Op zoek gaan naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, dan kan je ze doorbellen naar Rosina op 03-219-1727. Als je buiten gaat, doe iets warm aan, maar het is koud buiten. Het is maar 24 graden.
1: Tattoo op de radio.
2: Hallo.

0: The Tremolos, Hululay, Hululay. Als je plaatjes kent dus met een link naar eten of drinken, dan kan je ze doorbellen naar Rosina op 03-219-1727. En misschien zijn er wel mensen die geen telefoon hebben, die gezegd hebben, toen ze de draaischijf hebben afgeschaft, ik stop ermee, ik bel niet meer. Wel, dan kan je ook mailen naar wilfried@radiominerva.be met je tips. Zo'n mailtje heb ik trouwens gekregen van Katrien Stales. Er gaat geen dinsdag voorbij, schrijft ze. Of ze is op de afspraak voor Broodje Muziek. En ze vroeg voor deze van Wim Sonneveld.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop

meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas. Ik kijk of

Dean Martin, My Woman, My Woman, My Wife was dat. Ook zo'n nummer dat je toch wel alle jaren terugvindt in die top 1000, waarvoor je trouwens ook kan stemmen via de website. Of je mag bellen naar Rosina, dan schrijft hij je drie favorieten wel even op een stukje papier. Platen dus met eten of drinken, daar gaat het hier om op dinsdagmiddag. Het nummer Scarborough Fair van Simon & Garfunkel, dat heeft ergens een band met dat eten of drinken. Want het gaat over peterselie, salie, rozemarijn en tijm. Moet maar eens goed luisteren. Het is een tip die ik kreeg van Lilian Lambrechts en Chris Verbrugge. Als jij platen kent die iets hebben met eten of drinken, dan kan je ze bellen naar Rosina op 03 219 17 27.

Bill Withers en Ain't No Sunshine. Platen dus met een link naar eten of drinken. Soms verdwijnen ze voor een tijdje in de koelkast, maar de koelkast is weer eens even opengegaan. Want er is zo'n plaat die toch regelmatig terugkomt in jullie oproepen. Goddelieve uit Brecht, Walerand Schakers. Anneke en Monique van Hoven hadden erom gevraagd voor deze van André van Duin. Het banaan.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Leven Hunks wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.

0: Klopt, nooit op zondag, altijd op dinsdag. Een broodje muziek tussen 12 en 2. Met plaatjes die iets hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, Rosina wacht op u op 03-219-1727. Eet u warm of boterhammetjes middags? Want dat durft al eens verschillen. Boterhammetjes, dan zou het kunnen dat u daar een tas koffie bij wil. En is dat dan zwarte koffie of met melk en suiker? Enfin, Mark van der Kruis en Eddie Mitchell die willen hem graag zwart. Tu peux préparer le café noir.
1: Du pain, du vin et de la musique.

Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hebben we eigenlijk eilanden in de Schelde? Nee, hè? Nee. Verdronken land van Safting, ja, maar oké. Ik vind dat we er moeten voor ijveren bij het stadsbestuur. Een eiland in het midden van de Schelde. Wij willen ook naar Manhattan, zoals in New York. Ik heb een plaatje toegestuurd gekregen van een van mijn collega's. En Marja, je kent ze allemaal van de donderdagmiddag. Je zou het daar niet aangeven, maar ze is niet vies van een stevig feestje. Getuige daarvan deze Mireille Mathieu der Wijn, waar aus Bordeaux.

1967 ook alweer, van Jasperina de Jong, de Wandelclub. Als je plaatjes kent die iets hebben met eten of drinken, bel dan naar Rosina op 03 219 17 27.

Dionne Warwick en Anyone Who Had a Heart. Een monument, zeker en vast. En je kan bijna zeker zijn dat ze ergens een straat heeft. Ben ik zeker van. Want Duffy, de Welsche zangeres, wordt vandaag 42. En die is daar geweest op Warwick Avenue. Where

Aimee Ann Duffy. En ze is jarig vandaag, ze wordt 42. Ze is afkomstig uit Wales. Haar stem wordt wel eens vergeleken met die van Dusty Springfield. Maar ik film toch vooral Amy Winehouse er ook wel wat in klinken. Prachtige plaat, Warwick Avenue. En nu waren we goed bezig en nu moet ik weer even stoppen, want nu is dat nieuws er. Ik nu gewoon vertel dat Trump iets stoms gezegd heeft, dat het warm is buiten en dat je veel moet drinken. Wat kunnen we nog vertellen over het nieuws? Dat je niet door een slagboom mocht rijden op een overweg, want het is weer gebeurd, die boom. Maar ja, oké, okay, we moeten er even tussenuit. Voor reclame en gesproken dagblad. Zelfs deel 2 van Broodje Muziek. Tot ziens.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na een nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
11: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
10: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van €16.000 met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar vierde deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fietstoer gemokt hebt.
12: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
13: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
12: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
13: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
12: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op
15: mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info? Info at witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

Bing Crosby en Connie Boswell, An Apple for the Teacher. Ja, het is de laatste week van school. En dan brengen de kindjes een cadeau mee voor de leraar of voor de juf. Madeleine de Roek, bedankt voor de tip trouwens voor die Apple and the Teacher. Naast die cadeautjes en de 3 maanden vakantie, een alle reden om in het onderwijs te stappen. Ach, ik ben aan het uitwijken. Platen die een link hebben naar eten of drinken. Daar zijn wij naar op zoek op dinsdagmiddag tussen 12 en 2. Ondertussen goed nieuws. Het is een aangename 27 graden geworden ondertussen. Tijd om naar buiten te gaan. Nee, goed binnen blijven, ramen toe en luisteren naar Broodje Muziek.

Del Shannon en Runaway. Ik heb vorige week de week daarvoor, denk ik, weet niet meer, een mail gekregen van Robert de Rijt. Die had daar twee plaatjes bij gevoegd. Ik heb vorige week al dat plaatje gedraagd van Heb je eten voor mij? Weet je nog wel? Wel, dit was het tweede nummer dat hij doorgestuurd had. De Zatte Muis. MUZIEK

Kingston Trio, ze kwamen helemaal niet uit Kingston. Allemaal fake news. The Greenback Dollar was dat. Ik heb, als je plaatjes kent trouwens die iets hebben met eten of drinken. Rosina zit aan de telefoon 032-19-1727. Maar je mag ook mailen naar wilfried@radiominerva.be. Daar woon ik. Hildegard Wouters, die heeft dat gedaan. Die stuurde mij een mailtje. Eigenlijk had ze net zo goed in mijn brievenbus kunnen komen steken, want ze woont bij ons in Torp. Goedemiddag Wilfried, ik heb voor je programma nog een belegen broodje dat dateert uit de vorige eeuw. Maar het is nog altijd wel leuk en ze heeft nog gelijk ook. Nu, mijn Duits is niet meer wat het geweest is. Die süßeste Früchte fressen nur die großen Tiere. Peter Alexander kan dat beter.

Papa Piccolino en Diana Dekker uit 1953. En dat tussen een broodje muziek van alles kan tussen zitten, bewijst Benny Collins met deze Sonny Terry en Brownie McGee blues nummertje Cornbread Peace Black Molasses.

Little Johnny Taylor en Somewhere Down the Line kwam uit 1963. Als je platen kent die wat hebben met eten of drinken, bel ze dan door naar Rosina, is deze week, op 03-219-1727. En je moet het niet altijd even ver gaan zoeken. Ook bij ons zijn er heel wat fijne platen gemaakt die een link hebben met eten of drinken. Denken we maar aan Ed Kooijman. Chris Verbrugge heeft dat gevonden. En 1974 komt deze Appels.

0: De moral van het vooral, zoals ze zeggen. Appels en Ed Kooijman, zo dadelijk verander ik weer uw radio eventjes kort in een televisietoestel. Ik ben benieuwd of je het muziekje gaat herkennen van een feuilleton van toen. Maar eerst even dit.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: De Amerikaanse misdaadserie met Peter Falk in de hoofdrol als Lieutenant Columbo. Een regisseur, moordzaken bij de politie in Los Angeles. Zijn handelsmerken zijn onder andere zijn verkreukelde beige regenjas, bescheiden voorkomen, sigaar en die aftanse Peugeot 403, weet je nog. Van 1971 tot 1978 kwam het op televisie. En daarna veranderde het van de uitzendfirma Ginder in Amerika. Maar dan kwam het terug van 1989 tot 2003. In totaal zijn er 69 afleveringen van gemaakt, waarvan er een heel veel, meer dan 90 minuten duurde per aflevering. Het waren eigenlijk mini-bioscoopfilmpjes. Daarom ook het thema, dat heet eigenlijk Mystery Movie Theme. Dat was een idee van de NBC-televisie in Amerika om in een rolerend schema vier mini-films te vertonen elke week. Het wisselde af. Columbo, McCloud, Hack Ramsey en Macmillan and the Wife. Er zijn er misschien ook nog van die jij gekeken hebt. Volgende week ga ik weer op zoek naar wat anders voor dit item, zo rond 2:30. Maar nu even terug tot de orde van de dag, zegt Cornelia Jansen. Hier is Elvis Presley.
1: Viva el vino! Viva el dinero!

Ik moet gaan stoppen met zulke zonnige platen te draaien, want ondertussen is de temperatuur hier buiten gestegen naar 28 graden. Je hoorde eerst Elvis Presley en Vino Dinero y Amor en daarna Ray Barretto en de Soul Drummers. Sinds vorige week kan je de echte Zeeuwse weer komen eten hier in het Minerva Café. Goed idee dus van Lucia Vertonk, Mireille Cassiers en William Dont om deze Dubliners nog eens te draaien. Molly Malone of de Cockles and Mussels. En

Zo hoor je ze niet vaak op de radio. Sinead O'Connor, I'll Tell Me Ma was dat. Tijd voor een beetje homecooking. Hier is Junior Walker en zijn All-Stars.

Ik zeg dat ook altijd tegen ons Finske. Als je flink hebt gegeten, dan mocht je snoepken. Wel, u heeft vanmiddag allemaal flink gegeten. En daarom nog een zakje popcorn met Arthur Alexander en Anna Go To Him. Ik bedank mijn flexie Rosina om de telefoon hier te komen opnemen op dinsdagmiddag. Wij zijn ermee weg, maar niet zonder een gelukkige verjaardag te wensen aan Florentina uit Antwerpen, Arlette uit Borsbeek, Paula uit Lier, René uit Soersel, Denise uit Deurne, Caroline uit Herentals, Gilbert uit Stabroek, Daniel uit Wommelgem, Yvette uit Merksem, Vivian uit Stabroek, Doris uit Deurne, Linda uit Borgerhout, Mark uit Braschaat, Jeff uit Westende en Kieren uit Ekeren. We zijn allemaal jarig vandaag. En u ook, want zo dadelijk zijn er Steven de Lely en Kathleen met Omdat ons Bomma tegen zei. Broodje, broodmuziek gaat, het broodtoostje gaat toe, wil ik zeggen. We zijn er volgende week terug om 12 uur op dinsdagmiddag. En we hopen van u hetzelfde. Graag tot dan. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
8: De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen, zegt politiek journalist Karel Latré.
9: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
8: Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is als wat MR en Vooruit willen. Ze willen de termijn verlengen tot 18 weken. CD&V trekt de lijn op 14 weken. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in De Haan aan de kust. Voorbijgangers vonden een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner werd intussen opgepakt. Volgens de eerste vaststellingen zou zij de man hebben aangereden, waarna ze wegvluchtte. Waarom is niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zeg,
11: Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
13: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 23 juni 1868. Christopher Scholes verkrijgt het octrooi op de eerste schrijfmachine.
1: 1894. Het Internationaal Olympisch Comité wordt opgericht in de Sorbonne in Parijs op initiatief van baron Pierre de Coubertin.
0: 1983. De geboorte van de eerste Belgische reageerbuisbaby.
1: 1985. Een bom aan boord van Air India vlucht 182 laat de Boeing 747 neerstorten voor de kust van Ierland. En daarbij komen alle 329 inzittenden om het leven.
0: We vieren vandaag de geboortedag van Alfred Kinsey, Jean Anouilh, Caroline Pauls, Frank van Bassel en Monica Sweetheart.
1: En we gedenken Sarah Leander, Aaron Spelling en Willem Nijholt.

0: Dinsdag 23 juli 2026. Vanmorgen vond ik het nog fris en fruitig.
1: Ja, maar ondertussen is het toch weer zweten geblazen.
0: Ja, dat is waar. Dus verkoeling is nodig.
1: Ja, en daarom brengen wij van 2 tot 4 in de koelte in huis via de radio in.
0: Omdat ons Bommaat heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Volke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk, met Das.
1: En de Lely. Goedemiddag.

0: than me.
1: Ray Charles met Hit the Road Jack. Iets wat vele mensen misschien nu zouden willen doen. Ergens naar Alaska of Antarctica of ga zo maar door. Geldt dat ook voor jou? Goedemiddag, Kathleen Das.
2: Dag Steven, goedemiddag. Ik ben heel blij dat de airco hier toch een beetje opstaat. En dat het hier een draaglijke, wat is het, wat zie ik op de thermometer, 23 graden is.
1: Dat is zeer goed. Hè. Dat moet ook niet kouder, want dat zou dan ook weer ongezond en niet goed zijn.
2: Een shock.
1: Het is allemaal niet gemakkelijk natuurlijk.
2: En bovendien, we gaan het dadelijk over een onderwerp hebben waarvoor het niet te warm mag zijn.
1: Ja, dat
2: ik heb hier al iets neergezet. We hebben hier
1: ik zie het,
2: een geweldige gast in
1: ik
2: de
1: zie
2: studio.
1: Het. Ja, chic ook wat er hier staat eigenlijk.
2: Goed, hè?
1: Ja.
2: Dat is een cadeautje voor ons.
1: Cadeautje, leuk.
2: Dus voilà, Steven, ik heb voor een gast, een heel interessante gast, gezorgd. Mm-hmm. We gaan het weer hebben over eten en drinken, uiteraard. We gaan het hebben over wat activiteiten. Het is trouwens ook mantelzorgdag vandaag. Dus voilà, wij gaan onze 2 uur makkelijk vol krijgen, denk ik.
1: Dat is zeer goed. En mensen kunnen inderdaad gewoon onder een parasol of een parapluutje of hoe heet dat allemaal, of een luifel of gewoon binnen in de koelte rustig naar ons blijven luisteren.

0: eerste keer. Perry Como was dat met Hot Diggity. Ja, ik dacht een beetje nummers met hot en dat soort dingen in. Dat is misschien wel een beetje gepast vandaag.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Zeg, Steve, ik heb het er net al gezegd, hè, maar wij hebben hier een hele fijne gast in de studio. Die is al wel een keer bij ons op bezoek geweest, maar we vonden hem zo interessant en zo sympathiek ook, dat we hem terug hebben uitgenodigd. En het is namelijk Manuel Fokkaert. Goedemiddag, Manuel.
2: Goedemiddag. En hey. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Dat is heel graag gedaan. Manuel is ondertussen vaste medewerker bij Zorgbedrijf Antwerpen, maar die heeft wel 10 jaar gewerkt in de chocoladebusiness en hij heeft daar gewerkt bij het Kaluwe Artisan. En dus je gaat ons heel veel kunnen vertellen over heerlijke pralines, wat nu de beste chocola is en hoe dat je dat best ook kan bewaren, denk ik, met dit weer.
2: Ja, dat is wel heel moeilijk met deze dagen.
1: Dat is waar, ja. Voilà. Dus daar gaan we dadelijk naar luisteren, denk ik, Steven.
0: Oké, ik zit al vol met vragen eigenlijk.
1: Voilà,
0: ja,
1: kijk. Al
0: vol met vragen. Ja, niet de interessante vragen. Hè.
1: Daar zit ik voor. Ik doe de interessante vragen, Steven doet een ozelvraag.
0: Ja, de dingen die mij opkomen, dat ik denk, joh, maar dat moet ik nou toch eens weten. Maar goed, ja. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Laat ons inderdaad nog naar een muziekje luisteren en dan shoot.

0: Love and Happiness, Al Green was dat. Ik dacht, ja, dat is toch wel zo een beetje een zwoel nummer bij dit weer, denk ik dan. Nee?
1: Ja. Ik vind het een goeie. Goed begonnen. We zitten hier nog altijd met Manuel in de studio. Ik zeg het, op dit ogenblik is hij werkzaam bij zorgbedrijf, maar die heeft al een hele carrière gesleten bij Kaluwe Artisan. En dat is een Belgische chocolatier eigenlijk. En we hebben Manuel niet zomaar uitgenodigd. Maar dinsdag 7 juli is het internationale dag van de chocola. Steven, wist je dat?
0: Al die speciale dagen, je weet toch dat dat mijn specialiteit
1: ja,
0: is.
1: Ja, maar hadden we deze ook al op uw radar?
0: Voor nu,
1: voilà. Hè. Zeg, dus 7 juli, Internationale Dag van de Chocolade. En we kunnen dat hier natuurlijk niet laten passeren. Hè, want allee, voor mij, chocolade, dat is pure verleiding. Hè. Dat is, ja, en zo pralinekes, als dat goede pralinekes zijn, dat is eigenlijk echt een ambacht. En daarmee dat wij eigenlijk Manuel hebben uitgenodigd om er wel wat meer van te weten te komen. En trouwens, weet je waarom dat het juist vandaag de internationale dag van de chocolade is?
0: Ja, waarom?
1: Ja, want je zou denken, waarom doen ze dat niet in de winter? Dat dacht ik dus ook. Maar volgens de legende herdenkt de Wereld Chocoladedag de introductie van chocolade in Europa in het jaar 1550. En daarvoor was chocolade beperkt tot specifieke regio's en landen, hè, zoals delen van Centraal- en Zuid-Amerika en Mexico. Maar chocolade kwam daarna via de indringers, werd dat dan verspreid over de hele wereld. En vandaar dat 7 juli de internationale chocoladedag is.
0: Ik geef u maar mee. Dus normaal stelt Kathleen de vragen en laat ze inderdaad de spreker in veel tijd. En ben ik degene die vol lul. Maar als het over chocolade gaat,
1: dan kan
0: ik u vandaag
1: gerust
0: heel veel succes toe.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Dag Manuel, maar we gaan eraan beginnen. En want je hebt jarenlang bij Kaluwe Artisan gewerkt,
2: ja.
1: Maar België staat bekend voor zijn chocola. Maar waarom denk jij dat Belgische chocolade zo uniek is?
2: Belgische chocolade is uniek door strikte vakmanschapstraditie en hoge kwaliteitsnormen. Mm-hmm. Chocolatiers gebruiken een hoog cacaogehalte, pure cacaoboter en zorgvuldige conchering voor een rijke, fluweelzachtige structuur. En België staat daarom bekend ook voor zijn brede assortiment pralines met verschillende soorten vullingen.
1: Zeg, wat dat is inderdaad wel iets dat opvalt. Hè? Als je zo ergens in het buitenland iets met chocola eet of een stukje chocola, dat toch nooit hetzelfde is dan
2: dat
1: hier.
2: Klopt.
1: Hè?
2: Ja, nee.
1: Ja.
2: Binnenkort vertrek ik zelf naar Spanje en dan zie ik toch eens in de luchthavens waar ze er allemaal kopen, maar dan ben ik toch blij dat we hier in België toch wel een beter assortiment hebben.
1: Ja, ja, dat is wel. Zeg, en wanneer is chocolade voor jou echt kwalitatief goed? Wat maakt inderdaad dat verschil? Hey, want chocolade zelf, dat bestaat uit verschillende componenten.
2: Klopt. De kwaliteit herken je in een heldere glans en een scherpe, droge snap als je daar zo in bijt.
1: Dat moet zo'n beetje een kraksje in zitten,
2: ja,
1: eigenlijk.
2: Ja, okay. Ja. Dat heeft een zijdezachtige, gelijkmatige structuur en dat smelt in de mond zonder geruis of olieachtig gevoel. De ingrediënten, vooral ook een hoog cacaogehalte, echte cacaoboter en weinig suiker en een geharde plantaardige vetten. Met een langdurige cacaogeur en nasmaak.
1: Zeg, en wat als je dan zelf in de supermarkt staat bijvoorbeeld, dat is natuurlijk nog iets anders dan kwaliteitspralines. En ja, je hebt zo twee verschillende merken van chocola vast.
2: Ja.
1: Dan moet je kijken naar de ingrediënten. En waar moet je dan vooral op letten? Op het percentage cacao?
2: Op het percentage cacao, inderdaad. Ja. Ja.
1: En je moet eigenlijk, als je een echte chocoladeliefhebber, dan is het natuurlijk...
2: Ja, voor mij is dat zelf moeilijk in de winkel. Ik probeer toch wel de beste chocolade eruit te kiezen.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk ook prijzig, maar dat is toch wel kwalitatiever.
1: Ja. Dus toch even de moeite om...
2: Ja.
1: Ja. Want natuurlijk, tegenwoordig zijn er ook heel veel... Als je dan puur over de chocola in de supermarkt spreekt... Ja, met ongelooflijk veel smaakjes en toevoegingen.
2: Klopt.
1: En noem maar op, nootjes. Klopt. En wat nog allemaal. Ja. Een gewoon stuk pure chocola is al... Bijna moeilijker te vinden of helemaal naar de zijkant van de rayon.
2: Ja, klopt.
1: Verdreven eigenlijk. Ja.
0: Ja. Weet je van waar dat komt, die smaakjes, toestanden?
1: Heb je het tegen mij, Steven?
0: Ja, Kathleen, als gezien jij de specialist in chocolade bent ook.
1: Of de specialist zit hier tegen mij?
0: Ah, ja, nee, maar ik vraag het gewoon zo. Hè.
2: Ja, smaken worden eigenlijk ontwikkeld in het smaakatelier. Als de klant een specifieke smaak wilt, bijvoorbeeld met noten of met vruchten, dan wordt dat ontworpen. Dan gaat dat ook naar een smaakpanel en die bepalen dan, komt het op de markt, ja dan nee.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Zeg, nu spreek je specifiek over chocolade in het algemeen of over de chocolatier waar je hebt gewerkt?
2: Ja, klopt. Bij KLB was dat zo. Ja, ja. Daar komt niet zomaar een praline van de band. Daar gaat echt een heel proces aan vooraf. Het mijn smaakpanel, ontwikkeling, opnieuw beginnen, opnieuw afwegen. Okay. Dat komt niet, dat percentage is te veel, van dat beetje minder.
1: Zoeken ze nog mensen voor dat smaakpanel?
2: Ik kan u altijd eens aanbevelen.
1: Ah, wel.
2: Ik heb er nog een zeer goed contact
0: mee.
2: Ik zou het doen.
0: Ja, want by the way, het is inderdaad echt zeker, de praline dan is een Belgische uitvinding. En dus de smaken in chocolade verwerken, wat dan daarna meer is gekomen in de gewone blok chocolade, ja. Bij wijze van spreken. Het komt dus oorspronkelijk echt uit België. Maar waarom? Dat is voor speed.

0: Chocolade.
1: Caramel chocola, Paul Kuhn was dat. En we gaan er nog zo. Ik dacht, we moeten alle talen in chocola een keer gepasseerd hebben. Er komt zo nog wat anders. Voilà. Hè? Ik denk, dat moeten we zeker doen. Mag ik even onderbreken? Dus we waren even over die smaak bezig en chocola en pralines. Dus in 1912, dames en heren, is eigenlijk de praline in Brussel ontdekt door Neuhaus. Die wilde niet zozeer een lekkere praline maken. Die wilde gewoon zijn medicijnen aantrekkelijker maken. Malé. En die goot die in een fijn laag chocolade. Uiteindelijk verdween dus die geneeskrachtige vulling, wat dan weer niet meer waar is. Want tegenwoordig horen we dat de twee jongens, de vader en de zoon daar op de Meer, hetzelfde weer terug aan het doen zijn.
2: Ja, tuurlijk.
1: Om dat te doen. Maar dus dat idee van een heerlijke vulling omhuld met chocolade, die praline, is op die manier in 1912 in Brussel geboren. En het is het jaar daarna, in 1913, dat een zekere El Kestekides, of de Leonidas Kestekides, een Griekse chocolatier in Brussel, dan besloot om hetzelfde maar te doen, maar dan met een hazelnotvulling. Maar ondertussen zijn we natuurlijk vele verder en zijn we inderdaad, ja, hebben we dus allerlei gigantische, geweldige chocolademakers, zoals Calouet Artisan, waarvan... Manuel hier zit, nietwaar?
3: Voilà, inderdaad.
2: Voilà. Zeg, want we hebben pure chocola, we hebben melkchocola, we hebben origin cacao. Wat is eigenlijk het verschil allemaal?
3: De pure chocolade bevat cacaomassa, cacaoboter en suiker zonder melkbestanddelen. Dat heeft een hoger cacaogehalte en een intens bitterder smaakprofiel. Melkchocolade bevat naast cacao ook melkpoeder of concentraat voor een romerige, zoetere smaak. Dat is trouwens mijn favoriet.
2: Ah.
3: Terwijl witte chocolade alleen cacao, boter, suiker en melk bevat en geen cacaomassa, waardoor ze licht en boterig van smaak is.
2: Ja. Dus eigenlijk, het is wel chocola, maar ik eet supergraag pure melkchocolade.
1: Ja,
2: nee, witte chocolade is geen chocolade. Ja.
3: Vroeger,
2: erover,
3: toen de paas... De pasperiode eraan kwam en we vulden de chocolade in de vormen. Dat ging dan door een koeling en dan is dat zo half zacht, half hard. Ik denk dat ik er in die 10 jaar kilo's van gegeten heb.
2: Oh, maar eigenlijk, dat kan ik wel
1: voor. En u ziet er nog altijd eigenlijk redelijk goed uit, moet ik zeggen.
2: Steven, hij is van job moeten veranderen. Hij is speciaal bij zorgbedrijf moeten komen werken om af en toe parallelen te kunnen blijven.
1: Chocolade er goed uit te zien.
2: Oh. Ja, zeg, Manuel... Want we hebben het enerzijds over chocola, pure chocola, melkchocola. Maar dan heb je natuurlijk je basisproduct, maar dan is dat nog geen praline.
3: Nee, klopt.
2: Kun je ons even meenemen op heel dat traject van hoe gaat dat eigenlijk? Hoe gaat dat? Wordt een chocolade uiteindelijk een praline?
3: Die oogsten, dat gebeurt handmatig. Dat is dikwijls met een kapmes. Mm. En dan worden de cacaovruchten met de hand geopend, waarna de bonen en het witte vruchtvlees eruit worden gehaald. Dit wordt enkele dagen afgedekt, waardoor de natuurlijke gisten en suikers omzetten in alcohol en zuren. Dat is zo het fermentatieproces.
2: Ja. Ah, dat is bij koffie ook, denk ik, hè? Nee? Moet dat ook niet eerst fermenteren?
1: Geen idee.
2: Denk dat.
1: Sorry,
2: ik heb je onderbroken.
3: Nee, geen probleem. En dat is cruciaal voor de ontwikkeling van de cacaosmaak en vermindering van de bitterheid. Mm-hmm. Daarna wordt dat gedroogd en gebrand. Vervolgens worden de bonen in de zon of in speciale droogovens gedroogd, zodat ze op de plaats van bestemming zijn, zoals in de haven van Antwerpen, worden de bonen gebrand. Dit duurt 20 tot, minuten tot 3 kwartier, met temperaturen van tot 150 graden.
2: Mm-hmm.
3: Dit geeft de cacao zijn rijke typische smaak en kleur.
2: Mm-hmm. Zeg maar, zou dat inderdaad zo zijn? Want ik hoor u zeggen, ze passeren via de haven van Antwerpen. Is het dan effectief zo dat er veel chocolade in de haven passeert? Dat wij wel een soort... doorvoerhaven zijn voor alles wat cacao en cacaobonen is.
3: Cijfers heb ik daar niet van, maar dat zal toch wel heel wat zijn, denk
2: ja,
3: ik.
2: Ja, maar ik denk dat Steven... Voilà, Steven is al aan het
1: Ja, dat is inderdaad zo. De Antwerpse haven heeft eigenlijk de grootste import van cacaobonen. Miljarden van die bonen arriveren daar jaarlijks. En eens toegekomen wordt die gecontroleerd door een bonoloog, blijkbaar.
2: Een bonoloog?
1: Ja, die er dan voor kan zorgen dat het de beste Belgische chocolade wordt. En als ik mij niet vergis, want ik ben zo eens in het chocolademuseum geweest... Mm-hmm. Als ik me niet vergis, is dat, tenzij iemand van de luisteraars kan zeggen dat het niet waar is, maar is dat ook zoiets gelijk de koffiebonen, die hier ook weelderig tieren in de haven, en is dat haast een beetje een beurs slash een belegging, als in men houdt die, ik zie daar geknik aan de overkant, men houdt die langer in stok tot de prijs daar dan weer goed van staat en andersom. Allee, dat is echt een hele markt op zich.
3: Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja. Mm. Het chocolademuseum zelf, dat wil ik nu heel graag doen met onze teambuilding, met mijn medewerkers, om hen ook eens onder te dompelen.
2: Ah ja.
3: Voilà, dus dat wil ik heel graag doen.
2: Ja.
3: Dat weten ze ook van waar ik vandaan kom.
2: Ah, voilà. Zeg, want is het niet zo dat de chocoladebonen heel duur waren dit jaar? Of dat, ik dacht dat ze dat zo rond de Sinterklaas en de Kerst dat
3: ja,
2: toen...
3: klopt.
2: En
3: ja,
2: wat heeft dat dan te maken met het aanbod of mislukken van oogsten? Of te warm of te koud? Of,
3: ja, ik denk vooral met mislukken van de oogst, onzekere economische situaties.
2: Ook
3: dat
2: al,
3: is ook wel
2: ja,
3: veel. Hè. Oorlog, ja, schepen die niet door kunnen, dat is ook allemaal een belangrijke factor daarin natuurlijk. Eerlijke handel, heel belangrijk.
2: Mm-hmm.
3: Bijvoorbeeld Callaway gebruikt enkel bonen van boeren, waarvan ze weten dat de oogst eerlijk gebeurt en ook een eerlijke prijs krijgen.
2: Ja. Zeg, want die boeren waar dan die bonen worden gekweekt, dat komt allemaal uit Latijns-Amerika, vermoed ik. Wat zijn zo de landen waar de meeste bonen vandaan komen of de beste bonen vandaan komen?
3: Bij Callaway gebruiken ze de bonen van Ivoorkust.
2: Ah ja, oké. Okay. Ja, omdat die dan een bepaalde fijnere smaak hebben.

0: laten liggen. En uit die strategische voorraden kan geput worden op momenten van een mindere oogst. Dus Kathleen, dat is wat heel belangrijk is om te onthouden, is dat je dan toch in Antwerpen woont, dat als er ooit toch een of andere grote ramp gebeurt, dat we jou nog tientallen jaren chocolade kunnen blijven.
1: Maar ja, zo'n boon die zo naar hier komt, ik denk dat daar nog wel een heel productieproces nadien op worden toegepast. Hè.
2: Ik heb het ook gemerkt, ik ging dan zondag naar de chocoladeautomaat van Kaluwe.
0: De
2: chocoladeautomaat. Excuseer.
1: De chocoladeautomaat, Steven.
0: Kijk, nu word ik helemaal de mond gesnoerd. Ik weet niet meer wat zeggen. Dus ik denk er even over na. Laat me even fantaseren. Wat is een, in godsnaam, een

0: Hapske, na Duits was er het Nederlands met Frans Bauer en jouw hart is als chocolade. We gaan dadelijk nog verder in een andere taal. Maar belangrijker dan dat allemaal is, what the hell is een chocoladeautomaat?
1: Ah ja, een automaat.
2: Ja, voilà, ik kwam zondag thuis. We waren op de Toppers geweest in Amsterdam. En ik denk, ja, ik moet verse pralinen hebben. En ik rijd naar Kaluwe, naar de pralinenautomaat. En dat is zoals een broodautomaat, maar dat kun je kiezen uit verschillende doosjes, verschillende smaken, uit wat je wilt.
0: Dus die hebben er een automaat staan?
2: Ja, klopt.
0: Waar je dus inderdaad met je bankkaart, slash cash, whatever, I don't know what, een telefoon, gewoon zo verse praline uit de muur.

0: hier kunt halen.
1: Klopt.
0: Ja, je komt uit Holland.
2: Ja. Fantastisch.
1: Nu had ik nog voorgesteld deze week, zeg, nog een bloemenautomaat, hè, want dat was dat ook al.
2: Ah ja.
1: Dus voor mij de pralinen en voor mijn partner de bloemen, dus dan is iedereen content.
2: Iedereen content.
0: Ja. Geef alsjeblieft het adres van die automaat niet door aan mijn collega hier naast mij, want dan vrees ik dat ze binnenkort geen meubels meer heeft.
2: Ja. Maar het is toch ook altijd leuker om dat te krijgen, Steven.
0: Is het waar?
2: Toch?
0: Ik weet het niet.
2: Met bloemetjes.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja. Enfin. Okay. Ja, want er staat hier trouwens twee hele mooie doosjes bij ons, hè, maar we gaan misschien eerst...
0: Vraag maar verder.
2: Ga ik jou proeven? Ja. Zeg, want we zitten terug bij de praline. Want je hebt daar heel het productieproces. Wat maakt volgens jou in heel dat productieproces heeft de grootste impact eigenlijk op de smaak van de praline of van de chocola?
1: Vooral de temperatuur.
2: Ah ja.
1: 'S morgens, als het productieproces start, worden de machines opgestart om de chocolade op de juiste temperatuur te kunnen koelen.
2: Uh-huh.
1: Bij pure chocolade is dat 31 graden, bij melk 30 graden en bij wit 29.
0: Oh, dat is echt maar een graadje verschil.
1: Ja, klopt. Maar anders, als de temperatuur niet juist is, heb je strepen of wel vlekken.
2: Ah ja, en dan is dat zo, dan is dat mat en niet blinkend. Ja. Ah, en dan zit dat kraksje er niet in en zo.
1: Nee, klopt, klopt.
2: Oh god, amai, dat is echt een ambacht eigenlijk. Hè?
1: Uh-huh. Ja. Dus dat is totdat de machine op hun werk hebben gedaan. Ze hebben toch al uur, anderhalf uur verder. En daarna wordt de chocolade in de mouleervorm gegoten. Dat is eigenlijk de vorm waar de praline in zit.
2: Mm-hmm.
1: Die wordt dan gekoeld. Die moet dan ook een juiste temperatuur hebben om de vulling er te kunnen indoen. Zodanig dat dat niet smelt, dat dat niet één wordt. Daarna wordt dat teruggekoeld. De vulling moet eigenlijk afgekoeld worden, zodat de afdekchocolade, de bodem eigenlijk van de praline, er kan opgedaan worden. Dat wordt dan afgekrapt, gaat terug door een koeling. En daarna wordt dat uitgeklopt en daarna in bakken gezet en dan in de koelruimte geplaatst.
2: Zeg, en dat gebeurt dan bij
0: Calibre? Sorry dat ik u onderbreek, maar ik ben, denk me gewoon, dat wordt gekoeld en gekoeld en gekoeld. Als je dan een kouwelijke zei als chocolade, dan is dat toch een probleem volgens mij. Ik bedoel.
1: Het is er eigenlijk heel warm.
0: Huh?
2: Ja. Echt?
1: In het bedrijf zelf is het heel warm, ja. Het zijn enkel de koelingen zelf, die zijn afgesloten natuurlijk. Hè.
2: Zeg, en heel warm, bewust om altijd dezelfde temperatuur te behouden? Of
1: Nee, dat is er gewoon heel warm.
2: Oh, ja. Omwille van de machines ook, ja, en zo, klopt. Die draaien en die van hun eigen warmte afgeven. Oké. Okay. Zeg, want het productieproces bij Calibre is half machinaal en half ambachtelijk eigenlijk.
1: Klopt.
2: Hè?
1: Ja.
2: Dus de vullingen en zo, dat is dan allemaal artisanaal dat nog gemaakt wordt?
1: Dat klopt. Dat wordt nog allemaal in huis gemaakt.
2: Maar de moules en zo vullen met de chocola, dat is eigenlijk...
1: Dat is machinaal.
2: Op een band, ja. Want dat is bijna niet meer te doen. Ja. Zeg, en hebben zij dan een vast assortiment aan pralines? En er komen er om de zoveel tijd, doen ze een keer een wissel en is een nieuw smaakje? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Klopt. Om de zoveel tijd worden er nieuwe smaken ontwikkeld om de klanten toch warm te blijven houden om bij Calibre te kopen.
2: Mm-hmm.
1: Maar die hebben ook een vast assortiment. En ik denk, 4 jaar geleden was dat toch nog zo, dat vooral de pralinees, vooral de klassieken, blijven echt in trek.
2: Mm-hmm.
1: Dat zijn zelf ook mijn favorieten uiteraard. Mijn melkchocolade, praliné, caramels. Je hebt ook luchtige vullingen, dat is zoals een crème au beurre. Die zijn ook heel populair. Of smaken zoals pistache. Dat is dan ook een soort botervulling.
2: Ja.
1: Dus allemaal wel heel lekker.
2: Maar dat is tegenwoordig heel erg hip, hè?
1: Ja.
2: Alles met pistache. Wat is dat van die Dubai chocolate en hoe heet het allemaal?
1: Klopt.
2: Ja, maar dus eigenlijk de good old praliné vullingen, dat zijn eigenlijk nog altijd de favorieten duidelijk bij de mensen.
1: Hè? Dat zijn echt wel de favorieten. Ja, bij mezelf ook dus.
2: Ja. Zeg, want je zegt, soms worden er nieuwe pralines ontwikkeld.
1: Ja.
2: Is het dan een creatieveling, een creatieve chocolatier die dan aan zijn tafel gaat zitten en denkt van oké, wat past allemaal bij elkaar en zullen we schik doen, dat en dat en dat? Of?
1: Ja, als er een klant aanklopt en die zegt ik wil een bepaalde smaak in mijn assortiment toevoegen, dan gaan die aan de slag en dan wordt ermee geëxperimenteerd.
2: Ah ja.
1: Dan worden er verschillende recepturen gemaakt. Dat wordt dan 100 keer opnieuw gedaan, want dat moet exact kloppen.
2: Ja.
1: Want ook de bewaring is heel belangrijk. Voor als dat niet juist is, dat je geen schimmel krijgt op je praline.
2: Oei, dat willen we liever niet.
1: Nee, voilà. Dus dat wordt daar met de grootste zorg gemaakt eigenlijk. Tot het goed is.
0: Complexer dan we allemaal dachten.
1: Ja,

0: Le petit pain au chocolat. Hein, naar het Frans gingen we dan even met Joe Dassin, was dat.
1: Mijn mond plakt nog een klein beetje dicht.
0: Ik hoor het.
1: Ik heb er al niet één, maar twee geproefd. Mm-hmm. Dank u wel trouwens voor de lekkere chocola, Manuel.
2: Met alle plezier. Ik heb ook nog een leuk weetje misschien.
1: Ah.
2: Welke landen dat Callaway allemaal uitlevert. En dat is toch wel over heel de wereld eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: De grootste markt is nog steeds de Benelux, Benelux en Engeland.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu zitten ze ook wel over heel de wereld. De USA, Canada, Chili, Australië, Japan, Zweden en Duitsland.
1: Ah ja.
2: En ze hebben ook een private label, maar daar mochten ze niet veel informatie over geven.
1: Oké, okay. Private label, dat wil zeggen dat het in sommige supermarkten ligt.
2: Klopt.
1: Onder het label van de supermarkt.
2: Ja, dat kan.
1: Oké.
2: Ja.
1: Maar ik kan mij voorstellen dat die dan, als die onder eigen naam pralines maken, dat dat andere smaken zijn en misschien andere kwaliteit van chocolade dan wanneer ze dat voor een externe
0: klant. Mag er niks over zeggen.
2: Nee, dat is eigenlijk toch wel hetzelfde. Daar kan ik er wel over.
1: Gewoon met een andere wikkel.
0: Dus de Leo en de Olé zijn eigenlijk nog altijd hetzelfde.
2: Klopt, maar ik denk een Olé, de onderkant van de koek, daar ligt minder chocolade op. Maar het is hetzelfde blijkbaar, ja.
1: Er is een verschil in zitten, ja. Maar hier, de praline, ik heb ze al geproefd, kei lekker. Er zit zeker meer dan roze chocolade rond. Zeg, dus als mensen inderdaad van Callaway pralinetjes zelf een keer willen proeven, waar kunnen ze dan eigenlijk terecht?
2: Ze kunnen vooral terecht in de winkel. Er is ook een fabriekswinkel in Bommelgem.
1: Mm-hmm.
2: De pralineautomaat uiteraard. En in verschillende supermarkten. Ik denk vooral Albert Heijn.
1: Ah, ja.
2: En ook bij zelfstandige winkeliers, zoals mm-hmm. in Schoten en de Old Bacchus. Daar kan je ook de praline van Callaway vinden.
1: Oké.
2: Ja, en geschenkwinkels.
1: Voilà. Emmanuel, de reden dat we jou hier hadden was natuurlijk om alles te weten te komen over chocolade.
2: Ja.
1: We zijn weer heel wat wijzer geworden en we hebben van onze buik al een beetje kunnen vullen. Aanleiding was natuurlijk, dinsdag 7 juli is het internationale dag van de chocolade. En bij Zorgbedrijf Antwerpen doen ze daar natuurlijk ook aan mee. En hoe gaan ze dat doen? Door eigenlijk een heel lekker aangepast dessert te serveren op dinsdag 7 juli. En dan serveren ze daar een crème van zwarte chocolade, mousse van witte chocolade, afgewerkt met verse passievrucht. Dat is niet verkeerd,
0: dat,
1: zeg.
0: Dat klinkt goed al sinds.
1: Ja, voilà. En dan zou ik daarna nog een pralineke bij de koffie durven doen.
0: Die, die passievrucht is dan zo, wat zal dat zeggen, de fraîcheur die er dan in zit.
1: Hè? Ja, een zuurtje erbij.
0: Een zuurtje erbij, een bite, de fraîcheur. Allee, zo kunnen we heel het woordenboek der keukens afgaan. Toch? Goed, je kunt dan nummers hebben met in de titel chocolade, of je kan natuurlijk kiezen voor een groep of een zanger met chocolade.

0: It started with a case hot chocolate, natuurlijk. Mm-hmm.
1: Ja, maar we willen onze chocolate vooral niet te hot laten worden.
0: Nee, dat mag je niet doen. Nee, dan voilà.
1: Bij ons zit nog steeds Manuel. Zeg, misschien als afsluiter, met deze temperaturen, hoe kunnen we best onze chocolade bewaren?
2: Ja, thuis zet ik dat nu voorlopig in de kelder, omdat daar toch wel de koelste plaats in huis is. Mm-hmm. Sommige mensen, de meeste mensen bewaren eigenlijk in de koelkast, maar als je dat dan aan een tijd uit de koelkast haalt, ga je zien dat dat een soort, ja, dat is geen glans niet meer. Nee. Dat is heel verduft dat dat eruit ziet.
1: Ja. Maar qua smaak kan het eigenlijk geen kwaad.
2: Ja, zelf doe ik het ook soms wel. Ja. Omdat ik heb heel graag koude chocolade, maar eigenlijk voor het zicht is het best in de kelder.
1: Ja, ja. Ja. Maar ja, nu met deze temperaturen is het zelfs in mijn kelder warm.
2: Ja, inderdaad. Allee, hè? Ja, het is dus, heel moeilijk om nu te bewaren.
1: En je moet... wat zit je nu te knikken?
0: niks.
1: Steve zit heel raar te kijken naar mij. Ja, enfin, dus liefst op een zo koel mogelijke plek. Hè.
2: Rond
1: dus
2: de 15, 16 graden.
1: Ah ja, voilà, kijk. Dus we gaan dat onthouden. En anders dan ga ik zorgen dat doosje hierop is voordat ik terug naar huis fiets, Steven.
0: Ja, dat zou mij niet verbazen. Mocht je dat moeite, nog lukken.
2: Ik heb goede elementen bij, je mocht ze lenen.
1: Oh, dat zou super lief zijn.
0: Is er zo nog een laatste tip. Bijvoorbeeld, ik vind chocolade en peper heel goed samengaan. Heb jij nog zoiets dat je zegt van, ja, maar... Je moet, eigenlijk is het heel lekker om pure chocolade, ik zeg maar iets, na een schijfje citroen te eten of met wat citroensap erop. Allee, ik weet het niet, hè. Ik geef
1: zo'n speciale combinatie.
0: Een gek idee. Ik vind echt oprecht, als ik warme chocoladesaus maak voor over de dame blanche, dan doe ik daar altijd een klein beetje gemalen peper in.
2: Ja, ik ben heel klassiek op dat vlak. Ja, heel klassiek. Dus gewoon zoals het is. Okay. Ook wel met zout. Dat is ook wel heel lekker.
1: Ah ja. Oh, ook goed. Ja, ja.
0: Omdat dat natuurlijk smaakversterkend werkt. Ja. En waardoor al die smaken nog meer tot explosie komen.
1: Voilà.
2: Klopt. Ja.
1: Kijk.
0: Ja, maar dus als je het mij vraagt, dames en heren, gewoon de pepermolen. Hè? Zo grove peper. Gewoon een bekken in je warme chocoladesaus dragen. Lekker hoor.
1: Dat geeft er een beetje...
0: Ja, dat geeft zo wat piment, hè. Maar wel lekker. En het verstrekt ook allemaal een beetje de smaken.
2: Ik zal het van het weekend eens proberen.
0: Ah, wel.
2: Ik ga dat eens proberen. Ik laat het weten.
0: Ja, dat is goed. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Het is en vooral met rozenpeper. Maar bon, het is maar een detail. Voilà. Het is maar iets. Goed, heel erg bedankt om hier in dit warme weder tot aan Sint-Annekeplaasje te komen. Je kan je zo dadelijk verfrissen hier aan een zwembad, de Molen. Dat is absoluut een aanrader deze dagen. En verder wensen we jou een behouden terugreed naar huis, nietwaar, Kathleen?
1: Voilà. Ja, absoluut.
2: Dank u wel.
1: Merci, Manuel.
0: Met graag. En dus, dames en heren, u weet het, chocolade 15 graden. En voor de rest gewoon opeten. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen over chocolade, nietwaar, Kathleen?
1: Ik ben er helemaal mee eens.
0: Helemaal mee eens. En we gaan dan nog één chocolaatje doen.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In het parlement is de stemming over een verlenging van de abortustermijn uitgesteld, met een trucje van de regeringspartijen. De oppositie wilde stemmen over een voorstel om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 18 weken. Iets wat meerderheidspartijen MR en Vooruit ook willen, maar hun coalitiepartners N-VA en CD&V niet. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
11: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan Vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
10: De stemming is nu voor minstens een half jaar uitgesteld, dik tegen de zin van de oppositie. De bromfietser die gisterenmiddag gegrepen werd door een trein op een overweg in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 18. Volgens ooggetuigen reed hij door het rood en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al zeker 40 mensen verdronken toen ze verkoeling zochten voor de hitte. De meeste sprongen in het water in onbewaakte zones, vooral jongeren. Dat meldt premier Le Cornu. Hij roept op om niet te zwemmen op plekken waar dat niet mag. De rest van de dag is het zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen volop zon en tot 36 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Amai, Ronnie. De rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info info@witte-paar.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
19: Ja,
18: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
20: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
21: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Uilpoken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Exact 6 minuten na 3 en de komende pakweg 48 minuten zijn we er met leuke weetjes, veel informatie over waar u zo allemaal heen kan gaan. En ook nog steeds met Kathleen Das, zijnde, we hebben meer Kathleen Das dan het vorige uur, want er is ondertussen al 350 gram praline verorberd, Kathleen.
1: Oh, dat is niet waar, Steven, dat is niet waar. Ik moet wel een beetje inhouden, ik heb er al 2 op en...
0: Ja, cool, de drang is groot.
1: Ik kan dat anders toch niet heel uit smeren huis krijgen, zou ik dat? Nee,
0: eet het op. Eet het gewoon op. Dan zijn we er vanaf. Geen keuzestress. Eet het gewoon op.
1: Voilà.
0: Dat is 1. Wij zitten hier ondertussen cool. Als u niet heel cool zit, neem dan dat radio gewoon mee ergens naartoe. Bijvoorbeeld naar het zwembad.

0: zwemmer, zwem.
1: Hoppakee, zwemmen, zwemmen, waar dat de nieuwe snaar heel leuk blijft, dat nog altijd. En zeker als je inderdaad naar de radio kan luisteren, zo met Radio Minerva op de achtergrond, in het zwembad met Radio Minerva op de achtergrond. Lijkt mij geweldig.
2: Heerlijk. Ja. Zwemmetje doen nu, amai. Ik zou willen dat we er ook zaten, Steven.
1: Want misschien moeten we ons laten uitnodigen voor op locatie te gaan met een groot zwembad.
2: Ja, goed idee.
1: Ik vind het een goed plan.
2: Zeg, of gewoon naast de molen?
1: Het is een mini-oproep. Ja, dat is dan de stad Antwerpen die ons moet vragen. Ja, ik vind het een...
2: Ja, zeg, Steven, want, en dat heb ik zelf voor afgelopen zaterdag gedaan, je kan tegenwoordig terug gaan zwemmen in het dok, naast het MAS, het zwemdok, zoals dat dan heet. Dat is op zaterdag en zon, dat is helemaal gratis, je moet alleen reserveren. Het is wel fris, maar heerlijk vind ik dat.
1: Dus ik dat is zeker en vast.
2: Ik denk dat komend weekend nog eens een plonsje gaan wagen.
1: Zeker, zeker interessant om dat te doen. Wat je ook zou kunnen doen, alhoewel, ook weer niet, weer wel. Het is een beetje hoe dat het geïsoleerd is, uw dak. Hè, dus oftewel denk je, ik ga wat in de kelder zitten, gelijk de praline. Hè. Oftewel, ga er zo ergens in een donker hoekje zitten, zo, hè, waar dat niet te veel zon aan kan. En als dat dak goed geïsoleerd is, dan zou dat wel eens mama's hart kunnen zijn.

Dar zengin Beatles, zengin Stones, en ook geen plotjes van Tom Jones op mijn mansarde. De regen trommelt op mijn rood en koor de winkels op de vloot op mijn mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleis geen gazette of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg de informatie aan de kant, want ik vind sport.

0: Volgend jaar is het het Wannes van de Velde jaar. Nu nog niet, maar dat maakt niet uit. Je moet die altijd gewoon even laten horen. En hier was hij met Mijn Mansarde. Mm-hmm. Als je niet op de mansarde zit, waar moeten we dan wel naartoe?
1: Wel Steven, dan duik ik heel eventjes in de activiteitenkalender. We zijn trouwens nog altijd bezig met de fietszoektochten. Lies, die hebben hier een aantal weken geleden gehad. Cool. Kan je van het ene dienstcentrum naar het andere rijden en daar af en toe stoppen voor een frisse pint of een wijntje of gewoon een frisdrank. Kan altijd. Als we eventjes kijken naar donderdag de 25e juni, wordt er op heel veel plekken gebarbecued. Het is er natuurlijk het weer voor. Wat zie ik hier staan in de Liberty, donderdag 25 juni. Steven, weet jij naar waar dat ik
0: Er is iets met barbecue en met muziek.
1: En Steven de Lely, voilà, ja, inderdaad.
0: Die toch allemaal
1: hier? Ja, in dienstcentrum Liberty kan je heerlijk gaan barbecuen. En je krijgt er Steven de Lely gewoon gratis en voor niks bovenop, gebakken en gebraden. Wil je ergens anders nog gaan barbecuen, dan kan je ook in Oversnes terecht. Daar wordt dat muzikaal ondersteund door Enjoy. In Moretusburg in Hoboken wordt de barbecue dan weer georganiseerd door de plaatselijke biljartclub. Dus voilà, honger gaan we donderdag zeker niet lijden.
0: Nee, dat is waar. Ik wil toch een pittig of een klein detail er even bij geven.
1: Dat mensen als je dan erin smeren, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk zeker en vast waar. Maar als je nu denkt, joh, wat is deze nu? Want ik wil eigenlijk wel graag Steven de Lely zien, maar ja, de Liberty, ik woon achter de hoek van Overzes. Daar kom ik volgende week. Hè? Dus dan weet je dat al. Hè? Ja. Dat je moet niet geen stress. Hey, Boeksveld komt er ook nog. Geen stress. Het boulard. Ja. Allez.
1: Het is een Steven de Lely tournee. Misschien moeten we er een apart
0: apart
1: item van maken. Waar kan je Steven de Lely volgende week allemaal aan het werk zien? We gaan dat doen. Zeg maar dus, op drie plekken kan je al lekker aanschuiven voor de barbecue. Maar als het gewoon een gezellige kaartnamiddag mag zijn, dan kan dat in De Meren. Ook altijd plezant. Een zomerbar met snacksjes in Oosterveld. De donderdag vanaf 4 uur kan je daar terecht. Of in de Combine, de buurtbistro in Molengeest, kan je naar de afterwork party, Steven. Ook daar beginnen ze om 4 uur. Heerlijke summer vibes, schrijven ze hier. Dus ook daar van alles lekkers te drinken, te knabbelen. En een DJ om een dansje te placeren.
0: Voilà. Ja.

0: She's My Lady was dat een toch wel mooi nummer, denk ik dan. Van Donny Hathaway.
1: Mm-hmm, heel mooi. Het is vandaag ook een bijzondere dag en ik denk dat ik het er straks al even vermeld heb. 23 juni is ook de jaarlijkse dag van de mantelzorg, Steven.
0: Mm-hmm.
1: En dat wil eigenlijk zeggen dat op deze dag organiseren de mantelzorgverenigingen en het Vlaams Expertise.punt Mantelzorg die lanceren eigenlijk een campagne beter, want er zijn dus blijkbaar maar liefst 2 miljoen mantelzorgers in Vlaanderen en ja, die blijven dikwijls toch wel onder de radar en het is eigenlijk een beetje om die mensen ja, toch eens een keer te bedanken en voor al hun inzet aan al het werk. Want wij hadden hier natuurlijk vorige week 2 collega's, Els en Lisbeth, die vanuit hun eigen expertise en vanuit het zorgbedrijf kwamen vertellen over die mantelzorg. Maar het is ook wel zo dat blijkbaar 1 op 3 Vlamingen mantelzorger is en dat dat ook niet altijd ergens staat geregistreerd.
0: Nee, klopt,
1: mantelzorg,
0: ja,
1: dat kan in hele kleine dingen zitten. Mantelzorg is vaak ook belangeloos voor een familielid of misschien voor een buurman die wat extra hulp kan gebruiken. Maar voilà, bij deze speciaal deze dag voor mantelzorgers, omdat die toch een keer gezien en erkend zouden worden. En misschien ook even als mensen toch nog extra informatie willen over mantelzorg, dat je dan ook altijd op de website van Zorgbedrijf Antwerpen terecht kan of een afspraak maken met de klantendienst op het nummer 03-431-3131 om je daar een beetje in te laten begeleiden.
0: Hoppakee. Mm-hmm.

0: kleine sneak peek mogelijk binnenkort ergens in Berchem te ontdekken. De enige echte Delabossiers.
1: Dat is wel... Ja. Meer spannend, Steven.
0: Volgt daar
1: binnenkort later. Meer daarover. Zeg, zullen we nog een keer de deksels van de potten halen en eens kijken wat de pot schaft, Steven?
0: Met graag.
1: Verse maatjes. Eet je dat graag?
0: Nee.
1: Oké, ik ben daar ook niet zo'n fan van, maar er zijn een heleboel mensen die dat wel zeer, zeer lekker vinden. En dat verschijnt vrijdag 3 juli bij ons in de dienstencentra en de buurtbistro's combine op de menu. En daar krijg je dat eigenlijk als hoofdgerecht. Verse maatjes met een aardappel, salade met gemengde salade erbij en als dessertje een chocomousse. Oh, weer als chocolade. Kijk, ik zou dan alleen voor de dessert gaan. En ook een soep uiteraard van zomerprei met zuurroom. Dus voilà, voor de liefhebbers van verse maatjes, vrijdag 3 juli in, op al onze sites. Hè. En 7 juli is het ook een hele lekkere menu met je chocolade, met dat ook een chocoladedessert, omwille van de internationale dag van de chocolade.
0: Ah, kijk, want morgen, wist jij dat morgen pralinendag is eigenlijk?
1: Is het echt?
0: Ja, het is echt waar. Nee, het is echt waar. Maar ja, morgen is pralinedag.
1: Ik ben
0: ja.
1: Daar al op voorzien. Alleen voorlopig nog, maar ik kan dan niet garanderen dat morgen nog is.
0: En vandaag, je zei, wat is het vandaag nog?
1: Geen idee.
0: Zal ik u een kleine hint geven?
1: Graag.
0: Geestig, kort even luisteren. Ah, okay, leuk, okay, om dit okay. Nog eens... Denk aan Lucas. Dat is een tip.
1: Oei.
0: Lucas. Lucas gaat luisteren, zei belt. Het is een goede tip. Lucas.
1: Lachen, gieren, brullen, ik weet het niet. Nee,
0: ja, maar absoluut lachen, gieren, brullen, natuurlijk. Maar allee, hij is hier zo goed in. Maar zo goed.
1: Zeg het eens.
0: Maar zo goed.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, het is duidelijk, hè. Dit is de tipmachine. Het is de internationale dag van het tipmachine vandaag.
1: Van de tipmachine zelf?
0: Ja, echt waar.
1: Maar waarom is Lucas dan de tip?
0: Lucas heeft op dit nummer een onwaarschijnlijk geweldige act. Waar hij dit helemaal zonder echt typemachine naspeelt.
1: Okay.
0: En dat is vakmanschap van de bovenste plank.
1: Oké, nog niet gezien, maar
0: ja,
1: kijk.
0: Doen. Als je hem ziet, moet je zeggen, Luc, alsjeblieft, doe een keer voor mij.
1: Dat is goed. Draai jij nog maar een plaatje en zoiets gaan we nog eens een keer naar iemand bellen, Steven.
0: Doen we.

0: Hoppakee, Frankie Limon en The Teenagers was dat met Why Do Fools Fall in Love. En ik hoor op de achterkant een kiestoon, Kathleen Das. Ik weet niet of jij dat hoort.
1: Een kiestoon?
0: Maar ik hoor hem wel. Hoor je schuif van dat ding daar even toe doen, denk ik. Want er is niemand. Of hebben we neem opgeduurd?
1: Jawel. Hebben wij Kathleen aan de lijn?
0: Nee, we hebben Kathleen niet aan de lijn. Dat heb ik al van verre gehoord.
1: We gaan nog eens proberen. Hallo?

0: Als ze lacht, breekt de hele hemel open. En we hopen dat dat ook zo is aan de andere kant van de lijn. We gaan eens kijken of Kathleen daar inderdaad ondertussen aan hangt. Zijn dit de andere Kathleen, niet waar? Dag Kathleen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ah, we hebben haar inderdaad. We gaan verder met het nummer na Kathleen.
2: Ja, dag Kathleen. Jij bent animator in Ekeren in woonzorgcentrum Hof de Beuken.
1: Ja.
2: Klopt, hè. Zeg, en jij bent een van de organisatoren van een groot buurtfeest daar bij jullie op de Sitte.
1: Ja, inderdaad.
2: Voilà. Wanneer moeten wij daar allemaal afzakken naar Ekeren?
1: Zaterdag hebben wij een pop-up markt in onze tuin.
2: Mm-hmm.
1: Van 1 tot 5 uur. Het gaat allemaal in de schaduw te doen zijn, dus... Excuseer, ik werd hier even gestoord.
2: Niet erg.
1: Het gaat allemaal in de tuin te doen zijn, in de schaduw.
2: Ja.
1: Dus daar is voor gezorgd. Er zijn ook nog andere maatregelen genomen, dus mensen gaan hier goed verwend worden.
2: Oké.
1: Om 12 uur hebben we ook nog een barbecue, maar dan moesten ze vooraf voor inschrijven.
2: Oké.
1: En wij hebben nog een optreden ook in onze tuin.
2: Ah, zeg, want het is niet alleen woonzorgcentrum Hof de Beuken, maar jullie organiseren dat eigenlijk samen met Blankenberg. Maar jullie liggen redelijk dicht bij elkaar, denk ik, hè?
1: Ja, wij hebben één en dezelfde tuin.
2: Ah, dus, voilà. En het is
0: een grote hof, hè? Een grote,
2: groene, frisse hof, hoor ik vooral.
0: Ja, dat is waar.
2: Zeg, want jij spreekt over een optreden, want jullie hebben wel een grote naam kunnen binnenhalen, eigenlijk, hè?
1: Ja. Om 2:30 krijgen wij een optreden van Céline Herman.
0: Oh,
2: wauw. Ja.
0: Al te feest ook trouwens.
2: Ja, voilà, fantastische, sympathieke madame ook, met een prachtige stem. Zeg, je sprak daarnet eventjes over een marktje dat jullie organiseren. Wat is daar zoal op te vinden?
1: Daar kunnen kleren gekocht worden, snoutenbollen gegeten worden, frietjes, een tekenaar. Wij hebben juwelen, had ik dat al gezegd, nachtkledij.
2: Mm-hmm.
1: Allee, het is heel gevarieerd. We verkopen bloemen die door onze vrijwilligers hier zelf zijn bloemstukjes van gemaakt.
2: Ja.
1: We kunnen een ritje met de riksha doen, springkasteel is er, spelletjes die we met de bewoners spelen, volk spelen.
2: Dus het is eigenlijk voor jong en oud?
1: Absoluut.
2: Voilà. Zeg, en ik zie hier ook staan dat de producten van de schakel, van de zorgwinkel, dat daar ook een stand zal zijn waar je alles kan proeven ook tegenwoordig, denk
0: proeven,
2: ik.
0: Hè? Proeven tegenwoordig ook. En Noma en Sein en koekjes en ga zo maar door. Hè. Ja. Misschien
1: en
0: ik ook.
1: Weet het. De thuisdiensten, daar kan je ook meer informatie over vinden.
2: Ah, voilà. Zeg, een tuinwerkdag met Transitie Ekeren. Die gaan daar samen wat tuinieren?
1: Die gaan wat tuinieren, die gaan een beetje knutselen, workshop-achtig doen. En dan kunnen die een rondleiding in onze beleeftuin doen.
2: Mm-hmm.
1: Dat is een tuin waar een beetje een soort van een pluktuin. Er hangen aardbeien, er hangen bessen, er hangen vijgen. En dat kan allemaal genuttigd worden door onze bewoners.
2: Oh, wauw, fantastisch. Zeg, en dan hetgeen wat mij eigenlijk het allermeest interesseert en waar ik van plan ben om mijn dochter naartoe te sturen. Ik lees hier boekentaswerpen om 4:00.
1: Ja, dat is juist. Dat was ik nog vergeten.
2: Ah ja, voilà.
1: Om 4:00, om het schooljaar een beetje af te sluiten. We zijn wel 2 dagen vroeger, maar voor het schooljaar af te sluiten. Maar iedereen kan meedoen, moet niet voor ingeschreven worden.
2: Okay.
1: Bewoners, familie, kinderen, kleinkinderen, buurtbewoners. Iedereen mag meedoen.
2: Ja.
1: De prijs is een snoepmand.
2: Oh, wauw. Zeg, en moeten ze zelf hun boekentas meebrengen? Of hebben jullie er een heleboel boekentassen voorzien om het te gooien?
1: Als ze in een boekentas beu zijn...
2: Dat mag je mee.
1: Ze meebrengen. En anders hebben wij wel een aantal stuks die kunnen gebruiken.

0: Ah,
1: voilà. Super tof. Zeg maar, we noteren vooral dat het zaterdag groot feest is. Daar bij jullie in Ekre, dat jullie een hele mooie groene omgeving hebben, een hele mooie tuin, dus dat je daar
2: fris kan zitten.
1: En vooral dat jullie Céline Hermans op het programma hebben om 14:30. Dus dat iedereen... Dat is ook gratis.
0: En misschien moet ik nog melden dat we ook nog van 2 tot 5 een DJ hebben.
2: Malzies.
1: Voilà, het kan niet op. Hè.
0: DJ Paul van Dissel.
1: Voilà.
2: Kennen we natuurlijk. Ja.
0: Mm-hmm. Ambiance.
1: Dat is waar. Oké. Okay. Zeg, Kathleen, ik wens jou alvast heel, heel veel succes met jullie event aanstaande zaterdag. En,
0: dankjewel.
1: En ik hoop dat er niet te veel bokkentassen in het rond vliegen, maar allemaal goed gemikt worden.
2: Ja, we hopen natuurlijk
0: dat... Ja, dat kan goed komen.
1: Voilà.
2: We hopen natuurlijk dat iedereen vooral heel veel lacht daar op die feesten, nietwaar?
1: Dat is. Dankjewel, Kathleen.
0: Dat komt helemaal goed.
1: Tot later. Bye.
2: We luisteren verder.

0: Het is echt toevallig, hoor. Het is echt toevallig. Maar dit was Yevgeny, dus mm-hmm. met Asselacht. Maar ook Klaas is binnenkort mogelijk wel eens in Berchem.
1: Echt waar? Oh, ik denk dat heel bekend Vlaanderen zo in Berchem gaat passeren.
0: Wie weet. Binnenkort.
1: Zeg, ik had net eventjes telefoon van een hele sympathieke dame. Die zei, oh, die Céline, waar komt die eigenlijk naartoe? Wel, we gaan het nog een keer herhalen. Hè. Woonzorgcentrum Hof de Beuken, dat is in Ekre. En het adres is Geestenspoor 73. Dus vanaf 14:30, nu aanstaande zaterdag, is het optreden van Céline Hermans. Maar er valt doorheen de dag natuurlijk van alles anders nog te beleven. En het is allemaal gratis. Allee, behalve het eten en drinken natuurlijk. Hè. Maar voor de rest, alle animatie is gratis, dus voilà.
0: De fiets op ook,
1: en nadar.
0: Ja, en je mocht mijn boekentas komen gooien. En er zijn veel bomen om onder te zitten in de shadow.

0: Love is like a heat wave was dat. Martha Reeves en de Vandellas.
1: Mm-hmm. Zeg Steven, het is spijtig dat we de vrijdag... ochtend moeten werken, want anders zo een zomerontbijt met kava in Oosterveld, dat spreekt mij wel aan eigenlijk.
0: Ja.
1: Het zal van een andere keer zijn. Maar wie tijd en goesting heeft, kan inderdaad nu vrijdag 26 juni aanschuiven in Oosterveld voor dat zomerontbijtje. Vanaf 9 uur tot 11 uur. Het is een royaal ontbijt, zeggen ze. En laat je verwennen met verse pistolekens, brood, beleg, spek en eieren. Yummy. Goed, hè?
0: Altijd goed.
1: Ja, in de namiddag kunnen we dan gaan knutselen. Het is de crea-namiddag in Rozenboom vanaf 14 uur. Dat kan van alles zijn. Kleuren, diamond painting, schilderen op nummer. Geen idee wat dat is. Ah, jawel, dat is zo nummertjes volgen en schilderen.
0: Ik ken dat van vroeger.
1: Van vroeger, ja. Voilà. En als je dan een bepaalde leeftijd hebt, dan doe je dat blijkbaar terug graag. Zoiets. Haken, breien, je kiest zelf. Steven, dat is wel eentje voor u. De Bleek zingt. Die doen dat. Ja, dat is tof, hè. Ik denk dat die dat elke week zelfs doen. Of dat je nu zangtalent hebt of niet, dat maakt niet uit. We zingen samen bekende liedjes onder leiding van Ingrid en de ambiance is verzekerd. Voor degenen die zich niet geroepen voelen om wat te zingen, die kunnen quizzen met Nicky en Christian in Romanza. Ook dat nu vrijdag. Het zijn verrassende vragen, zeggen ze. En bereid je voor op een unieke ervaring die nog lang in je geheugen zal blijven hangen.
0: Oh,
1: ja, dat is wel... zeer veelbelovend.
0: Ja, absoluut. Mm-hmm.
2: I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure. And not

0: I Want to Be Evil, Urta Kit. Was dat goed, hè? Grappig, hè?
1: Ah, ik herken mij er helemaal in.
0: In Urta Kit? Ah,
1: I Want to Be Evil.
0: Het is hopen dat u evenveel platen verkoopt als die dame.
1: Ja, nog niet direct. Zeg, Steven, nog even de activiteiten. Eentje om het af te leren. De vrijdagavond, nu de vrijdag, Summer Breeze Party in den Brem. Dat klinkt toch goed.
0: Klinkt goed.
1: Ga er mee? Zomerse beats, ja, verfrissende cocktails, mocktails, dansplezier, ja. Tropische sfeer. Trek je fleurigste outfit aan. Ik kan zo aan mee en geniet van een zwoele dansavond.

0: Voilà, tequila, dat kunnen we bijna zo'n summer breeze in de bleken wel gebruiken, denk ik dan, als je vooral eerder als je gaat dansen. Maar doe toch maar een beetje rustig bij deze temperaturen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, voilà. Wat, wij moeten afscheid nemen, want Claudia en Eddie staan hier in badpak en zwembroek al te trappelen om het over te nemen. Ja, zie je, ze is ook al heel de schoolslag aan het oefenen, Claudia. Ik zie het
1: komt,
0: zo.
1: Die komt terug bij de mode, denk ik.
0: Ja, dat is hem, ja, je ziet het. Ja. Ja. Enfin, dus dat belooft veel goed voor de komende 2 uur. Blijf dus rustig in de schaduw of onder een parasol luisteren naar onze collega's. Wij zijn er volgende week weer.
1: Absoluut.
0: Voilà, dan weer meer. À la prossima volta.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

0: hab dich lief.
1: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 4:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen wel buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop tot 36 graden.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat?
0: Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
11: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
12: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fietstour gemokt hebt.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer dinsdagmiddag en we zijn vandaag inderdaad 23 juni. En dat wil zeggen weer twee uurtjes van die klankenpakket. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddie de Schutteren. En ook weer aanwezig vandaag onze trouwe Claudia. En u kent het nummer intussen tijd 03-219-1727. En zij gaat trachten op alles wat u komt te vragen en te zeggen, zeker wat de radio betreft, een antwoord op te geven. Ik zou zeggen, bellen maar. En wij gaan twee uurtjes van de muziek spelen die u van ons gewend bent.

En wat wij hopen is dat u ook allemaal een klein beetje een happy feeling, een happy gevoel hebt, zeg maar. En meestal doen we dat altijd met het orkest van James Last. Maar dit keer is met een ander orkest gestart. En dat was dat van Alex Brown. Ja, mensen, en het is inderdaad warm. En het schijnt nog warmer. En er zijn heel veel mensen die er echt tegen kunnen. Maar er zijn ook veel mensen die dat minder goed tegen kunnen. En wij niet alleen. De dieren eveneens, beste mensen. En men haalt de woorden uit de mond. We krijgen net een telefoontje van iemand die zei om er eventjes attent op te maken. En ik was dat toch van plan om zeker te doen. Maar dat gaan we nu van het begin van deze uitzending reeds doen. Maak dat de dieren alsjeblieft ook wat water hebben. Zet het buiten dat ze ergens iets kunnen drinken of op een plaats waar u weet dat die dieren vaak naartoe kunnen komen. Dat zij toch ook een klein beetje ja, kunnen genieten. Althans van die water in de meeste gevallen, zeg maar.

Obsession, gebracht door Jackie Delmone. En ja, dit is eigenlijk een vertaling in de Franse versie, Obsession. Man die dat ook weer vrij goed heeft naar voren gebracht.

Zij hebben dat opgenomen in het jaar 1958, het jaar dat hier in Brussel, u weet nog wel, de wereldtentoonstelling te doen was. Intussen tijd vlug uitgerekend, al zo'n 68 jaar geleden, beste mensen. Ja, dat is inderdaad een hele tijd, maar ik kan me dat nog wel vrij goed herinneren. En dat waren de Everly Brothers met Problems, en ik herhaal het, in dat jaar werd dat opgenomen door hen. En daarvoor Judy Grant met So Many Ways.

Hij komt van bij onze noordenburen, deze Tino Martin. Ik heb hem over meerdere weken, misschien zelfs een paar maanden terug, gezien op mijn laptop, zeg maar. En dat was toen een opname samen met René Vroger. En hij brengt ook repertoire van René Vroger in grote delen. En hij wordt er ook af en toe wel mee vergeleken. En toen ik hun samen hoorde zingen, inderdaad, zij trokken enorm veel op elkaars stem. Maar met ook een hele mooie stem, met Love Me Once en Tino Martin.

Dit was van bij ons Sabine Tiels, weet je nog wel, met Hou je morgen nog van mij. Ja, het zijn natuurlijk de maanden, de zomermaanden, dan doen we meestal geen van die Minerva-quizzen, beste mensen. Dat houden we altijd of wel daarvoor of zeker daarna. En dat gaat nu ook weer terugkomen binnen zo een tweetal maandjes. En ik heb een voorstel, beste mensen. Wie kan ons zeggen, want we gaan nu eens een keertje een vraag stellen over onze eigenste Radio Minerva. En ik weet dat heel veel mensen ook naar dit programma komen te luisteren. En die ook van heel veel collega's regelmatig wel eens een programma weten te beluisteren. En ik heb dan een vraagje voor jullie. Wie kan ons vertellen? Julien Van Oten, dat is een van onze medewerkers die ook al een vrij lange tijd bij de radio is. Kan iemand mij vertellen, aan Claudia althans toch wel, welk programma hij komt te presenteren op donderdag? Heel eenvoudig, 03-219-1727. Welke op donderdag programma presenteert Julien Van Oten? En u gaat onze radio er zeker mee steunen als u dat allemaal ook nog wel weet.

The World is Mine, het is zijn wereld, met andere woorden. En dat werd gebruikt door niemand meer dan Barry Gordon. En u weet, onze Frank Bokhoff intussen tijd ook. Jammer genoeg al 2 jaar niet meer onder ons. Maar dit was een van zijn favoriete groepen. En zeker wat liedje betreft. Hoort u maar.

Met heel veel herinneringen aan onze voorzitter vroeger, niemand minder dan Frank Boekhoff, de man die gaan we zeker nooit of nooit komen te vergeten. En dat was inderdaad een van zijn formaties waarvan hij echt stapelgek was. For All We Know. En dat was Ray Conniff met zijn singers. Nog zo'n tweetal plaatjes, beste mensen. En dan gaan we eventjes uitleggen welk programma Julien Van Oot inderdaad op donderdag komt te presenteren.

Dit was eigenlijk eentje dat niet origineel van hem is. Maar oké, die man brengt ook hele mooie muziek in de tijd. En dan heb ik het, ja, iedereen heeft die waarschijnlijk wel herkend. Red Black. Dein, draai dich nicht um und sag goodbye. En ik had u beloofd, beste mensen, het is maar gewoon, ja, een klein spelletje dat we spelen die echt nu vandaag gaat over onze eigen radio. En ik had er straks de vraag gesteld, wie kan ons vertellen van jullie? En we hebben toch wat telefoontjes gekregen. Onze collega Julien van Oten, die hier ook al een zeer lange tijd is, draait op donderdagmorgen een vrij bekend programma. En dat programma heet Donderdag de Notenkraker, gepresenteerd door Julien van Oten. Schitterend voor de mensen die ons dan ook daar eventjes hebben willen overbellen.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Enkele jaren geleden, en zelfs nog enkele jaren meer, zeg maar, ben ik er 3 keer geweest in deze New York. En ik kan u zeggen, dat is een stad. Dag en nacht maakt eigenlijk helemaal geen verschil uit. Het blijft daar een leven, een leven, een leven. Het is wel, ja, soms een klein beetje hectisch, maar je moet het een keertje kunnen meemaken.
1: Ja.

Terug naar 1957 en dat deden we samen met Bobby Darin. Don't Call My Name, ook heel lang geleden. En als ik inderdaad hier eventjes voor mij kijk, hebben we nog maar zo'n kleine 6 minuutjes. Dat wil zeggen dat we zo stilletjes aan weer naar het einde lopen van ons eerste deel. Maar weet, na dat tijd zijn van 5 uur, zijn we nog terug met gelijkaardige muziek, nog voor een uurtje. En dan hopen wij u terug te mogen begroeten. Tot dadelijk!

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, god het niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5 uur.
8: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS, want ook om op de perrons te komen heb je eigenlijk een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
10: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
9: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
11: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
9: Want het blijft nog een hele tijd heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezoeken ze de Grote Markt, het Stadhuis van Brussel en het Federaal Parlement. De keizer praat ook met premier De Wever en straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laeken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd en dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt. Terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben en wie kritiek heeft wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, maar kan ik eens naar Ibiza?
7: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
14: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
19: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
18: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
20: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
21: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

En we zijn toe aan het tweede deel van Klank en Boeket hier bij Radio Minerva op deze dinsdag van 23 juni. En aan de telefoon nog altijd onze Claudia en ik doe nog altijd de samenstelling en de presentatie. En mijn naam is nog altijd Eddy de Schutter. En ook in deel 2 gaat u weer muziek krijgen zoals in deel 1. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Een plaat die toch al wat jaartjes oud is, om het zo eens anders uit te drukken. En dat werd in de tijd nog gedaan, weten we, door Diana Ross en de Supremes. Maar dit keer heb ik gekozen voor de uitvoering van Donny Albert met Where Did Your Love Go? Love.

Leuk hoe het is, en dat was wie anders dan ook een dame die altijd zeer bekend, als je die komt horen, direct iedereen wel weet wie dat is. En dan heb ik het hier over Helen Shapiro met Look Who It Is.

Hij is ook al in het jaar 2019 overleden. En bij onze Zuiderburen was het een bijzondere, bijzondere grote meneer, zeg maar. Onze Alain Barrière met Mon Improbable Amour. En u weet, we hebben dat ook in deel 1 gedaan om de volgende reden, mensen. In de zomer is het te gek om van die quizzen te doen. Dat komt weer achtereen. Zo in de maanden eind augustus, begin september. En daar zijn we volop mee aan het voorbereiden. Maar dus straks in deel 1 hebben we dat gedaan. En nu in deel 2 gaan we dat nog een keertje doen. En dat gaat in hoofdzaak over onze eigen Radio Minerva. En wat is die vraag? Wel, u kunt ervoor bellen dadelijk naar onze Claudio op 03-219-1727. Op dinsdag doen er twee collega's 's ochtends een heel bekend programma. En dat zijn Jan van Dam en Eddy van Balder. Wie kan ons vertellen dat succesrijke programma, hoe dat daar de naam van is? Bellen maar, zou ik zeggen. Dat is totaal, totaal. Maar om eventjes te zien of jullie alles wel blijven volgen van onze unieke radio.

Love is a Man is Splendid, en ook zo'n plaat die al zoveel jaartjes oud is en die ook zoveel zangers en zangeressen kent die dat allemaal schitterend naar voren brengen. Dit was Linda Saxone. En het is heel makkelijk, beste mensen. Ik heb nog eens een vraag gesteld, specifiek over onze radio. Gewoon om eens iets inderdaad te doen voor onze luisteraars. Wie kan ons vertellen op dinsdag doen Jan van Dam en Eddie van Balder een heel bekend programma van onze radio. Wie presenteert dit, te zeggen, hoe luidt de titel weer van dat programma? Heel bekend, daarom niet zo moeilijk. Bellen 03-219-1727. En dan weten wij of dat u nog allemaal op de hoogte bent van onze programmaties.

Dit was een plaat al een hele lange tijd opgenomen door niemand minder dan Tony Orlando en zijn formatie Down Knock Three Times. Maar deze die kwam dit keer van iemand van bij ons, Frank Valentino. En die man heeft dat zelf al 40 jaar intussen, tijd lang geleden mag ik wel zeggen, opgenomen. Het was toen het jaar 1986.

Dit was niemand minder dan Jamie Coe met de Fulham plaat uit het jaar 63. En ik heb vandaag ook al, heb je dat verteld zelfs, heel veel platen gedraaid die een beetje een zomers gevoel hebben, mensen. Want als we naar buiten kijken en ook buiten komen, dan weten we allemaal dat de temperaturen toch aan de vrij hoge kant liggen. En opgepast, morgen gaan die nog hoger zijn. Ik kan u maar één raad geven. Zoveel mogelijk drinken, beste mensen. En ook aan onze dieren denken. Maak dat de dieren ook voldoende drank krijgen, dat zij ook rustig hun leven kunnen verder zetten. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijks Paella Dag van op zondag 28 juni en dat vanaf 11 uur tot 20 uur in de zaal Ons Nest. En dat vinden we in de Jacob de Rorestraat 4 en dat is gelegen te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degenen die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en kroketten en mensen, dat aan volonté. De prijs bedraagt slechts €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontig, Mortsel, Hoven en Wilrijk. Bestellen kan u via het volgende gsm-nummer 0494-729458. Nog eens eventjes herhalen. 0494-729458. Meer informatie die kan u bekomen op de website de nachtegaal.info. De nachtegaal.info.

Van bij onze Duitse buren, Margot Eskens met Spiel noch einmal für mich Habanero. Een plaat die in de tijd ook heel vaak gezongen werd door ja, de wereldberoemde, mag ik wel zeggen, Caterina Valente, weet u nog? En we gaan nog eventjes één keer dat herhalen, mensen, want we doen momenteel dus geen quiz, maar het is gewoon louter toevallig over onze eigen Radio Minerva. En ik heb het al een paar keer gevraagd, mensen, wie kan ons vertellen? Jan van Dam en Eddy van Balder doen op dinsdagmorgen een heel bekend programma. Informatief of jullie inderdaad wel alles weten over onze radio. Bel daarvoor gerust naar Claudia en dan weet u meteen of u het juist hebt. En dan bent u inderdaad bedankt om ook alles nog te weten van onze radio.

En we doen het niet zo bijzonder vaak, maar vandaag mocht het wel eens een keertje, omdat het ook weer een beetje een zomerse klank is, beste mensen. Want dit is een plaat die nog niet zo bijzonder lang geleden opgenomen werd door een inderdaad welbekende formatie, Westlife, met Upside Down. Ja, en deze man, dat was ook al een hele poos geleden dat ik die nog eens had meegebracht. En dan heb ik het hier inderdaad over niemand minder, onze Stef Bos.

0: Vanmorgen naast me. Ik werd wakker in een droom.
1: Jij bent voor mij en inderdaad, dat was ja, Stef Bos. En we gaan inderdaad eventjes uitleggen, beste mensen. Je weet dat we dat in het eerste deel hebben gedaan, maar ook in deel 2. En dan ging het inderdaad over onze eigenste Radio Minerva. Jan van Dam en Eddy van Bolder. Welk programma dat zij presenteren op dinsdagmorgen. En wat een bijzonder vaak of heel veel beluisterd programma is. En dat is de naam van Minerva Service. En daar hebben we toch wel wat telefoontjes voor gekregen. En daarvoor bedanken wij u.

0: Meerdere jaren geleden heb ik deze man eens inderdaad hier in de studio onverwachts gekregen. En toen heb ik een heel kort interview met hem gedaan. En dan weten veel mensen wie dat wel is. Bobby Sutter met zijn band. En I'm Walking.
1: Trek de Daalschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik doe hem dan altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Bingo!
8: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
7: Bingo.
8: Het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
7: Bingo!
9: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
10: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
9: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
10: Ja, ik zijn Claire.
9: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.

kom heel vlug of heel snel terug, met andere woorden, met Revient Vite. En dat weet ik niet wat het gebeurd is bij Chantal Parry. Intussen tijd is onze Jan-Martijn de Rijder toegekomen. En die gaat dat binnen zo'n goed kwartiertje van ons hier weer overnemen. En dan heb ik inderdaad maar weer één raad. Blijf hem inderdaad ook volgen, want hij heeft altijd ook een heel knap programma bij.

En we gaan er ook inderdaad een klein beetje zomers uit. Een plaat uit 1971, weet u nog. Tony Marshall met zijn Schöne Maid. En daarvoor, ja, goede Iglesias nog eens een keertje. Met Everybody Talking. Normaal ben ik morgen vroeg terug, morgenmiddag excuseert, terug van de partij. Dat ben ik altijd gewend, omdat ik dat vroeger altijd gedaan heb. Maar morgenmiddag tussen 2 en 4 zijn we er normaal gesproken terug voor het programma Muziek Mozik. Maar dadelijk blijven luisteren naar onze radio. En ik zou zeggen, nog fijne verzetting van de week. Maar denk vooral aan uw gezondheid. Denk aan drinken. En ook aan de dieren. Groetjes, dag.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Het komt door de hitte, waardoor veel mensen 's avonds hun airco aanzetten. Net op het moment dat er geen of veel minder zonne-energie wordt opgewekt. En er staat ook weinig wind. Slecht nieuws dus voor onze windmolens. De hoge stroomprijzen zullen wellicht ook de komende dagen nog aanhouden. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel aangepast worden, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, dan kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt, dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen heb je een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
9: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van 90 euro. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot 500 euro. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
8: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SDWorks. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan een week. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
10: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
8: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde, na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen, mogelijk ook met onweer.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fiets doorgemokt hebt.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
16: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

dinsdagavond in het avondprogramma Ancient Melody. Een muziekprogramma samengesteld en gepresenteerd door Martin de Rijer. Aan de overkant geen telefoniste, helaas. Maar wel een heel dikke merci aan mijn collega Eddy en Claudia voor hun 2 uurtjes inzet op Radio Minerva. En gaan jullie aan tafel? Neemt iets fris voor te eten, een slaatje, een boterhammeke, niet te veel vlees, een goed kommeke koffie, niet te eet, liefst water, maar ja, water en brood, dat geven ze in het gevangen. Maar laat het u in ieder geval smaken.

Muziek gecomponeerd door Dimitri Tegomkin voor de film The Guns of Navarone in een uitvoering van de National Philharmonica Orchestra.

Eerst de nummer 1 van het Vlaamse lied Wil Ture met Eenzaam Zonder Jou. Gevolgd met de countrystem van Jim Reeves, I Love You Because.

much, too little, too late. Dat was een song in samenzang met Denise Williams en Johnny Mathis. We kregen ook nog Bobby Goldsberry met Summer.

0: Frans Gal, je weet wel, het zangeresje van Poupée de Cire, Poupée de Son, met Il jouait du piano debout.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we begroeten een nieuw steunend lid. De heer Johan Dantuma uit Wormer. Ik mocht kiezen. Hij krijgt een mooi plaatje van ons.

Dit waren dan de Cats uit Nederland. Speciaal voor ons nieuwsteunend lied uit Wormer de Eer, Johan Dan Toema. Hartelijk dank om toe te treden tot onze grote Radio Minerva familie. Blijf genieten van de mooie muziek. Nogmaals, hartelijk dank.

0: En hij bouwde Willie Nelson Building Artie. Daarvoor de king himself, Elvis Presley, met The Fool.
1: Trek uw downschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
8: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tornedoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
7: Goneite, maar...

0: Nerva, op zijn tanneke?
1: Vergangs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!

Countryzanger en popmuzikant Roesty Drapper met Gambly Gitaar. Daarvoor Shiwoom door de Crew Cuts en Canadese doo-woop zanggroep.

Fly Me to the Moon, dat kwam natuurlijk van Doris Day. En de laatste die dat mocht afsluiten, het eerste gedeelte, dat was Richard Chamberlain met I Can't Dream. Can I?

Dat waren dan nog de kermisklanten met Tiger Reg. We gaan er even tussenuit om te luisteren naar het nieuws. En dan zijn we er nadien terug voor het tweede gedeelte van Unchained Melody. Tot service.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
4: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
3: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
3: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1. Daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
6: Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en ik kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ja. Ik wist niet dat het nog zo rap kon lopen.
3: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde. Na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Ancient Melody, een muzikaal programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer.

Waar is de tijd van 16? Pardon. You Are 16 door Johnny Burnett. En wat kan een dag verschil maken? Vraag het maar aan Dinah Washington. What a difference a day makes. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 tot 20 uur in de zaal Ons Nest in de Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degenen die geen paella lusten, zoals ik, is er ook kip met champignonsaus en croquette à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontich, Mortsel, Oven en Wilrijk. Bestellen kan via het nummer 0494 72 94 58. Meer info is te bekomen op hun website www.denachtegaal.info.

0: Zij meende het echt, Petula Clark. Love with all my heart. Nadien de gebroeders, de Ames Brothers met een melodie d'amour.
1: Naast FM en streaming, nu ook op DAB+. Radio Minerva is helemaal mee.

Alle vrouwtjes die de Ojava verwachten, zullen dat wel begrijpen. Dit was de Nederlandse zangeres Elga met Niemand heeft je ooit gezien. Trouwens, een prachtig nummer.

De Amerikaanse soulzanger en componist Jerry Butler, hij waarschuwde haar: "He will break your heart." Daarvoor de Amerikaanse zanger, pianist en songwriter, The Girl of My Dreams, Jesse Belvin.

Frankie Lane die bracht voor jullie I Noon. In de Britse popgroep uit de jaren 1960. De Marbles die brachten ook weer zoals gewoonlijk wat muziek voor jullie met Only One Woman. Hun enige bekende singles waren Only One Woman en The Walls Fell Down.

Een heel mooie song van Sarah Vaughan, Broken Hearted Melody. En Demus Roussos, die trok het zich niet aan. Hij zong We Shall Dance.

Het orkest van James Last, dat bracht voor jullie Biscaya en Old Blue Eye Frank Sinatra. Hij was er weg van In the Still of the Night.

Frankie Avalon, die was zeker van zijn stuk en zong You Are Mine. En geüpste zeker erkent de gouden platters met Twilight Time. Ondertussen is onze Fred ook al binnengekomen. De muziektrein die rijdt straks uit na dit programma. Bye.

Dit was dan onze laatste vocale, Connie Francis met Barcarole in der Nacht. Ik dank jullie voor te luisteren en volgende week zijn we hopelijk terug. Tot dan!

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijdt, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Marco Demerling van de lijn reageert.
3: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
2: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude, verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de 2 niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is, of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
2: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht, de minima zakken niet onder 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog wat warmer.

Welkom bij de muziektrein op deze zwoele dinsdagavond. En wij begonnen traditiegetrouw met Bezetijn en La France. En La France was jarenlang een takelfirma in het Antwerpse. En daarna bleven we nog even in dezelfde sfeer met Lucas en zijn medley van Gilbert Bécaud-hits. Welkom bij de muziektrein tot in uur die gekende ingrediënten. Je weet het, onze vrienden van het West-Vlaamse Wingeld Fentekoor komen een woord placeren. We kleuren buiten de lijntjes van het muzikale fatsoen in deel 2 van dit programma. We hebben ook weer een dubbelhit meegebracht. We hebben die gouden herinneringen uit lang vervlogen en lang en minder lang vervlogen tijden. We besteden aandacht aan Antwerpse muziek en ook het beste van eigen bodem. Dat ontbreekt niet. Tussen nu en 10 uur, eerste klas, in de muziektrein met Airco.

zingen, la la la. Kwestie van het simpel te houden. 1 meter kunnen zingen, The Cats and Be My Day. En nu heel ver terug in de tijd. Maar ook een meezinger van formaat. Doris Day, que sera, sera.

En dat waren ze, Viertakt en de Strange Potpourri, bestaande uit Schelen van der Linde, de Broek van Grootmamo, La Bamba, de Paella van Manuela, Mijn Lief, die jij de Noaimachine, en als laatste gehoord, het Saunabad.

Engelbert Humperdinck en Bella Italia. En nu gaan wij verrassend uit de hoek komen. Of, dat hoop ik toch, met een dubbelhit van Rod Stewart.

0: Rod Stewart in de bed met Jennifer Hudson, Let It Be Me. En daarvoor deed hij het helemaal alleen met Everything I Own.
1: Terug in de tijd met een gouden souvenir. Radio Minerva.
0: En ook Jingle Machine, die weet van de warmte.

Gentleman of Music, James Last en Games That Lovers Play. Zo dadelijk onze vrienden van het West-Vlaamse Mingelt Ventekoor. Maar voor wij onverstaanbare muziek op u af gaan vuren, hebben we eerst nog deze van Eros Ramazzotti. Fantastico Amor.

0: Gastroministror van Radio Minerva, hier is...
1: Du hast Vlaamse mingen, vertekor, behoog honger!

toen nog dans in het contract. Dat moest wachten tot achter mijn dood. Maar had hem nu al gemakt. Mijn verwondering was groot. Kwam mijn kloon om een keer tegen. Tussen de jongens.

The Searchers and When You Walk in the Room was meteen onze laatste vocaal in het eerste deel van de muziektrein. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 uur tot 20 uur in de zaal Ons Nest. En dat vindt u aan de Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse geneukt worden. Voor degenen die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en kroketten à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Contig, Morsel, Hoven, Engelrijk. Bestellen kan via het nummer 0494-72-94-58, 0494-72-94-58. En meer informatie, die kan je nog bekomen op de site www.denachtegaal.info.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijden, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daar binnen tot 45 graden kan worden. Marco Demerling van de lijn reageert.
3: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
2: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. Ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbonden werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Hij is 43 en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al 1,5 jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.

0: The Ray Conniff Singers en Somewhere My Love. En deel 2 van de muziektrein begonnen wij met Johan Verminde. En we kunnen ons alleen maar bij zijn woorden neerleggen. Mooie dagen. En wij blijven nog een beetje uit hetzelfde muzikale vaatje tappen. Doen we met Stout en Zomer in Stad.
1: Antwerpse muziek en de muziektrein, de perfecte combinatie.

0: En met deze Vicky Leandro's Après Toi werd het 16 minuten over 9 uur.
1: Tijd om buiten de muzikale lijntjes van het muzikale fatsoen te kleuren. Hier zijn de mannen van Catastroof.
0: En het is een beetje warm om veel harde, zware inspanningen te leveren. Dus doe het rustig aan. Doe het niet zoals Jules.

Star Sisters en de Andrews Sisters medley. En wij gaan tempo even opdrijven met John Denver, Take Me Home Country Roads. Maar daarna laten we het weer gevoelig dalen met Wiltura en El Bandido.

En wij blijven na deze Wiltura nog even in ons eigen landje. En daarvoor gaan wij naar 1990, naar de VTM Soundmix Show. En daar deed toen een dame mee. Zij zong Vaya con Dios. Ze was de groep Vaya con Dios en ze zong What's a Woman. En we zouden er nadien nog veel van horen van deze Renielde Goossens. Zij dan onder de naam Lisa Delbo.

Bobby Martin, Help Yourself, dat ze ging lenen bij Tom Jones. En net gehoord Lily Marlene in de versie van Vera Lynn. En Lily Marlene is een van die vele wereldhits die een Antwerpse versie hebben gekregen.

Tracy Ullman. Zij scoorde begin jaren 80 een aantal hits zoals Breakaway, Sunglasses, maar ook deze Move Over Darling.

Claude Barzotti et Madame. En de laatste minuten van de muziektrein die worden volgezongen door de heren. Onder andere door deze Freddie Gwynne. Goodbye, my love. Goodbye.

Voilà, de muziektrein zit erop. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. En u weet, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel T-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al 1,5 jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.

Goedenavond en welkom in Coverland, het land van Sis. Twee uur lang duiken we opnieuw in de wereld van bekende melodieën, verrassende herwerkingen en vergeten parels. We reizen kriskras door de talen en landen met muziek die herkenbaar klinkt, maar altijd in een verrassend nieuw jasje steekt. En we openen groots met John Lennon's iconische vredeslied Imagine uit 1971. De legendarische Italiaanse chansonnier Gino Paoli trekt de song volledig naar zijn hand en geeft er een diepe, melancholische Italiaanse bezieling aan.

It Had to Be You is een van de oudste romantic standards, daterend uit 1924. Niemand minder dan Barbara Streisand en Michael Bublé smelt hun grote stemmen samen tot een magistraal modern big band duet.

Bruce Springsteen won in 1994 een Oscar met zijn breekbare song Streets of Philadelphia. Zo veterane Betty LeVette stript het nummer volledig en gieterde haar rauwe, diepe en vooral doorleefde rhythm and blues ziel in.

In 1970 scoorde Mungo Jerry een gigantische zomerhit met In the Summertime. En de onvergetelijke volkszanger Koos Alberts maakte er met In de Zon een heerlijke, vrolijke en onvervalste Nederlandstalige meezinger van.

We schakelen over naar het Franse chanson met Je m'ennuie de toi uit 1975. De Belgische zanger Claude Michel scoorde hiermee een grote hit, wat in feite een prachtig weemoedig Franse bewerking is van Ben E. King's onverwoestbare soulklassieke Stand By Me.

We horen nu A Song For You, de monumentale ballade van Leon Russell uit 1970. De Amerikaanse soulzanger Peebo Bryson trekt ruim 6 minuten lang alle vocale registers open voor een adembenemend mooie uitvoering.

Gilbert Montagnier scoorde in 1984 een ultieme Franse feel-good hit met Les Sunlight des Tropiques. En de Belgische gelegenheidsformatie Acapulco blies de dansstrijk in 2002 nieuw leven in met een frisse, zomerse en vooral uiterst dansbare popversie.

PC, hè, scoorde in 1996 een sfeervolle hit met zijn filmische track La Passione. En de Nederlandse volkskoning André Hazes smeet het over een andere boeg en maakte er met Het is te laat een intens emotioneel levenslied van.

Levi Sands nam Angel of the Morning op in 1967, waarna het een wereldhit werd voor Merle Rush. De Britse rockband The Pretenders, aangevoerd door Chrissie Hynde, geeft de song een herkenbare, drommige gitaarpop-vibe.

staat nu voor de Drunken Sailor, een nummer van onze eigenste vorige jaar. Vandaag wordt het u gebracht door de Nederlandse meidengroep Babe, die er in de vroege jaren 80 een uiterst vrolijke uptempo disco song van maakten.

1989 scoorde Kim Carnes een wereldwijde pophit met de mysterieuze Bette Davis Eyes. Het Duitse indie-popduo Boy brengt een breekbare akoestische variant waarin de tekst prachtig centraal staat.

En we gaan nu even heel instrumentaal naar de symfonische rockhit Nights in White Satin van de Moody Blues uit 1967. De legendarische Britse gitaarhelden van de Shadows vertalen de grootste melodie magistraal naar hun herkenbare loopzuivere staren. En daarmee besluiten we het eerste uur. Tot straks, na de klok van 11.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel P-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf, wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En sport. Op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog wat warmer.

Welkom terug bij het tweede uur van Coverland. En we reizen onverminderd door langs unieke covers, gaande van intieme soul tot verrassende jazz en popklassiekers die in een andere taal aan een heel nieuw leven begonnen. We openen het tweede uur met de herkenbare Broadway-klassieker I'll Never Fall in Love Again, geschreven door Burt Bacharach. De prachtige musicalstem van Jill O'Hara en Jerry Orbach brachten deze song in zijn puurste theatrale vorm.

That Thing schreef Without You in 1970, waarna Harry Nilsson er een wereldhit mee scoorde. De Italiaanse beat- en popartiste Caterina Caselli brengt met Per G de dramatische en hartverscheurende Italiaanse vertaling.

Salvatore Adamo schreef in Song zijn monumentale lijflied C'est ma vie na de eeuwigheid in 1975. En hier deelt de grootmeester Adamo de microfoon met de Canadese ster Isabelle Boulay voor een doorleefde en intieme Franstalig herwerkte versie.

De spirituele song I Believe werd in 1953 geïntroduceerd door Jane Furman, maar het meest bekend natuurlijk in de versie van Frank Iallone. Het nummer groeide uit tot een tijdloze klassieker. En vandaag brengt de Amerikaanse country- en popzangeres Crystal Gayle het nummer met haar herkenbare, loopzuivere en bovenal warme stemgeluid.

De Beatles veranderden de popmuziek in 1966 met het Strijkersmelancholie van Eleanor Rigby. De muzikant Adam Payne haalt de song door een modern, alternatief filter en brengt een intrigerende, minimalistische popinterpretatie.

Wick in the ballad I'll Know I'll Never Love This Way Again. Het legendarische soul duet handelskenmerk van Dionne Warwick en Gladys Knight tilt deze song naar een ongekende vocale hoogte.

En we keren terug naar het Frankrijk van de jaren 60 met het opgewekte Je t'aime. Het Franse pop- en jeje-icoon Sheila zingt dit charmante vlotte liefdesliedje met de herkenbaarheid die haar in de jaren 60 en 70 zo populair maakte.

Just Friends is een vrolijke jazzstandaard die al in 1931 werd gecomponeerd door John Klenner. De formatie Sunrise Swing Band brengt het track volledig terug naar de essentie in dit heerlijk swingende big band arrangement.

De Frank Boeijen Groep scoorde in 1985 een van de grootste nederpopklassiekers met het Kronenburgpark. En de Nederlandse Rob de Nijs nam het nummer later op zijn LP Zilver. En geeft het drama rond de Arnhemse prostituee een ongekend warme en gerespecteerde diepgang.

Beatles zonden in 1970 hun troostrijke zwanenzang met het onverwoestbare Let It Be. En de Franse zanger Patrick Sanson scoort gigantische hit in Italië met deze sfeervolle Italiaanse bewerking van het nummer Deli Dici.

No Doubt scoort die 1996 een gigantische break-up hit met de herkenbare pop-rock ballad Don't Speak. In de Frans Algerijnse R&B-zangeres Lolo Zouai haalt het rock-karakter weg en maakt er een lome, zwoele en vooral moderne pop-parel van.

De dramatische ballad Cry werd in 1951 een grote nummer 1 hit in de herkenbare huiluitvoering van Johnny Ray. Country-legende Lynn Anderson trekt de song in de jaren 1970 naar Nashville en brengt u vanavond dit nummer in een country-versie.

Suspicious Minds werd in 1969 de ultieme comeback hit voor Elvis Presley. En de onlangs overleden Vlaamse artieste Margriet Hermans smeet in 1987 haar slagersrepertoire om en brengt hier een verrassende krachtpopversie.

Guantanamera is een van de meest bekende volksliederen van Cuba, daterend uit de vroege 20e eeuw. De legendarische Griekse wereldster Themis Roussos overgiet de track met zijn herkenbare, warm-mediterraanse popvibe.

Zo, beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat u genoot van de collectie covers van de week. Volgende zondag hoort u mij uiteraard terug tussen 2 en 4 met een nieuwe aflevering van Zondag Minerva. En dan verwelkomen we niemand minder dan Indra Sira in de studio. Samen maken we dan radio rond het heerlijke thema vakantie. We sluiten deze prachtige avond instrumentaal af met een Beatles-klassieker uit 1964. Het Tango Loco Daniel Garcia Quintetto versmelt de heerlijke popmelodie van And I Love Her met een broeierige Argentijnse tangosfeer uit Buenos Aires. Nog een prettige nacht en denk eraan, wees lief voor elkaar.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabee die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gezien in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, al kan dat volgens de woordvoerster van het park eigenlijk niet. Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu al eens mag proeven van het grote werk.
3: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan het leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan het leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
2: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog warmer.